0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Joe Gold.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Ook de Rode Duivels ondervinden hinder door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke gisteren. Daardoor zullen ze vandaag niet trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand zijn onder meer asbestdeeltjes vrijgekomen. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. En dat dankt hij aan zijn team, zegt Tsolis.
4: Means a lot because we have amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year, and I'm very happy about that.
3: Bij de vrouwen won onze landgenote Aurélie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge werd talent van het seizoen en Wouter Franke van STVV de coach van het seizoen. Het wordt weer een prachtig zonnige dag. Tropisch warm, 32 graden. Morgen is er ook veel zon en dan wordt het 26 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
5: Sven en Anke.
6: Het is vanochtend speciaal begonnen bij mij. Ik rijd de oprit af en in de struiken zie ik plotseling twee kleine oogjes. En ik denk, oké, wat zal dat zijn? Maar toen zag ik plotseling vier kleine oogjes. En daar zaten twee hele kleine, zwart-wit gevlekte poesjes.
5: Oh.
6: Maar echt kleintjes. Oh. Maar ik vind dat heel, heel raar, want ik zag wel al eens een andere kat in de tuin rondlopen. Maar ja, oké, dat kan gebeuren, kat van de buren. Maar wat zou dat nu te betekenen hebben, dat die uit de struiken vlak aan de poort, dat er zo heerlijk, maar echt kleine poesjes
5: waren. Maar waren het kittens, denk je?
6: Ja, zeker kittens, daar is geen discussie over, geen discussie. Maar ik zeg niet dat ze gisteren geboren zijn, maar ook niet dat ze al een jaar oud zijn. Echt kleine, kleine. En
5: maar zwerfkatjes.
6: Maar ja, maar dat die dan, zou dat kunnen dat die in de struiken geboren zijn bij ons?
7: Ja, onder een struik, een kat doet dat vaak, hè.
6: Echt waar?
7: Tuurlijk.
6: Maar we hebben nu plotseling katjes extra in de tuin. Waar moet ik dan mee? Is er iemand, moet ik er eentje mee?
5: Ja, stel ze voor aan Hockney, hè. Ja, dan heeft hij eigenlijk eens wat vriendjes. Want die moet het daar altijd maar doen met die en oude neer. Maar
6: wil jij er eentje aan, Kiel? Ik kan een kartonnen doos meebrengen voor jou.
5: Ik zou graag willen. Hè?
6: Wat zeg je?
7: Dat zal een duit delen. Die zijn misschien van iemand.
6: Die zijn van iemand. Die zijn bij ons in de tuin geboren.
5: Ja. Oh, ik zou heel graag willen.
6: Echt?
5: Maak eens een foto straks. Of ze knap.
6: Ja, maar ik weet niet of ze er nog... Maar ik weet niet of ze er nog gaan zitten. Ik vond het heel speciaal. En ja, ik moest ook door. En ik dacht ook, ja, wat kan ik doen? In de struiken duiken erachteraan. Ze is helemaal bang. 's Ochtends vroeg.
5: Ja, ja, ja.
6: Ik heb geen flauw idee wat het verhaal is.
5: Ja, maar ga zelf eens nog eens kijken. Het eerste wat je moet doen na de ochtendshow. Naar huis rijden en kijken in de struik.
2: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
8: 70s
2: en meer.

0: heel veel berichtjes op jouw schattig poezenverhaal. Je hebt twee kittens ontdekt vanochtend in de tuin. Je zag die kraaloogjes. Yes. En je vroeg of ik ze wou hebben. Maartje stuurt, ik wil er ook wel één hebben.
1: Ja.
0: Trouwens, fijn tip om ze uit de struik te krijgen. Op YouTube kan je zo, ja, moet je gewoon een paar kernwoorden intypen. Kittengeluiden opzetten.
1: Kittengeluiden.
0: En dan kan je ze zo meenemen.
1: Okay.
0: Chantal stuurt, zeg, was de mama van de katjes wel in de buurt? Monika zegt, moet oppassen, hè, want eigenlijk hebben die nog hun moedermelk nodig. Dus je kan je niet zomaar even uit de struik gaan halen. En Lorenzo stuurt, wij hadden er ook in de tuin, maar we kregen de politie op ons dak.
1: Oh, politie op je dak? Waarom?
0: €1000 per kitten die ik niet liet steriliseren / castreren.
1: Maar ook als het niet je eigen katten zijn, maar gewoon die daar zijn komen...
0: Is
1: dat nu voor flauw?
0: Ja, ja, er is, ja, heel veel mensen zeggen dat
1: Tamara.
0: Allemaal niet zomaar.
1: Tamara, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat?
2: Ja, dag Sven. Ik moet dat verhaal een beetje bijtreden. Ik heb zelf een aantal jaar geleden een mamapoes met kittens opgevangen voor een organisatie. En het is eigenlijk inderdaad zo, als je kittens ziet, dat je best inderdaad, zoals dat de luisteraars al aangaven, kijk, is er nog een mamapoes in de buurt? Zo ja, dan kunnen de organisatie checken van, ja, heeft die een chip? Is dit poes van iemand? Zo niet, ja, dan wordt mama of als het nou er niet meer is, de kittens eigenlijk meegenomen. En dan gaan zij ja, de kittens inderdaad in orde zetten, zodat die een vaccin krijgen. Dat die steriel gemaakt worden en dan zoeken ze inderdaad een goede thuis.
1: Dat is iemand die zegt, het is eigenlijk niet zo slim om dat op de radio te zeggen. Sven, als het in jouw tuin gebeurt, je vindt ze daar, ben jij verantwoordelijk.
2: Ja. Ja,
1: en
2: zo,
1: als je een paar kittens hebt, dan is dat rap €1000 die jij moet ophoesten.
2: Ja, dat staan boetjes tegen.
1: Maar dat is toch niet waar? Deze people zijn gewoon komen bevallen bij mij in de tuin, of wat?
0: En maar die zit hier goed bij Cas. wij gaan dat hier doen, dan komt het allemaal goed met ons kinders.
1: Ja, ja. Wanneer is die denkt, ja, het zal wel zijn. Ik moest tegen.
0: Maar ja, ik heb zo'n een kat gelokt in de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90.
1: Ja?
0: Zo'n poes gelokt naar ons. Ja, die is dan 15 jaar mijn poes geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was toen nog niet van €1000 en dreigementen.
1: Kijk, Sander, die heeft ook al meer dan één poes.

0: stijl. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

0: van Joe.
1: De cijfers van het afgelopen weekend. Op deze dinsdagochtend kunnen we zeggen dat maandag gisteren de warmste 25 mei in 73 jaar was.
2: Oh.
1: En daar staan we bij het laatste nieuws. En daar hebben we van genoten. Je had een lentefeest. Wat een timing, Anke.
2: Het was heerlijk.
1: Ja, zalig.
2: We zitten bakken en braden.
1: Letterlijk.
2: Goed gebarbecued. Ja. Ja, jongen, echt. Wow, soms zag ik echt dat er kinderen van een stokje gingen gaan.
1: Ja, zo wel.
2: Maar ja, het was heel, heel leuk.
1: Je bent aan een festival geweest, Sander.
3: Extreme outdoor.
2: Was ook van zo'n stokje gegaan?
3: Nee, dat is zo aan die plas daar. Hè. Dat is een heel mooi domein aan het strand en zo. En daar was het eigenlijk heel leuk. Het was bij momenten wel te warm zo, en dan moest je uit de zon gaan. Maar voor de rest was eigenlijk s'avonds heel fijn.
1: Ja, dan ben ik naar het koele zuiden getrokken eigenlijk. Hè. Ik was in Barcelona en daar was het heel haalbaar qua temperaturen. Het zat zo mooi rond de 7, 28 graden. Het zeebriesje erbij.
2: Ja.
1: Dat was perfect eigenlijk. Hè. Even ontsnapt naar
2: het
1: buitenland.
2: Ik wou zeggen, de chique people die moeten dan ontsnappen naar het buitenland. Sven Ornelis. Maar ook zoals daar is... het koningspaar, Philippe en Mathilde, die zijn ons land ook ontvlucht.
1: Okay.
2: Ja, die zijn naar Harvard gegaan, want onze Elisabeth studeert daar af.
1: Die gaat
2: donderdag haar hoedje in de lucht gooien. Dan zit dat avontuur er ook weer op. Die is 24 nu. En nu krijgt ze een sabbatjaar cadeau. Dus ze mag even van mama en papa gewoon doen wat ze wil, vooraleer ze echt zo van die ernstige taken
1: op zich. Wat gaat ze dan doen? Gaat ze ergens vrijwilligerswerk doen?
2: Ja, onder andere een zeiltocht over de Atlantische Oceaan.
1: Echt?
2: Niet met dat tv-programma mee.
1: Oh, nee.
2: Maar wel privé. Wow, dat gaat ze doen.
1: Wow, ja, en moet die dan niet extra beveiligd worden?
2: Ja, maar ze krijgt een heel team mee. Hè.
1: Och, jeetje.
2: Ja. Maar er staat niet alles in de krant natuurlijk. Maar dat staat wel op de menukaart voor het sabbatjaar van kroonprinses Elisabeth.
1: Dat is ook een mooi jaar voor Club Brugge. Ze hebben gisteren gevierd, uitgebreid. De 20e landstitel. Ze hebben eigenlijk het hele weekend gevierd. Ook nog bij een ongelooflijke doelpuntenkermis tegen Gent zondag. En gisteren volle bak staan zingen. Blijkbaar was het Baila de Gasolina door Hans van Aken geïnterpreteerd op het podium.
2: Oh,
1: dat moet wat gegeven hebben. En Simon Mignolet, die is met pensioen ondertussen. En we vroegen hem, mogen we hem bellen? Of we mochten bellen deze ochtend. En hij zei, ja, kan allemaal, perfect, geen enkel probleem. Maar eerst ga ik sowieso zeker op mijn eerste dag dat ik niet naar Brugge moet, de kinderen naar school brengen.
2: Oh, snap ik.
1: En dat was prioriteit. We kunnen hem zeker bellen, geen enkel probleem.
2: Ja.
1: Maar niet voor de kinderen.
2: Eerst Lex en Vinnie naar school.
1: First things first, inderdaad.

0: 7. Een tip voor een helaaselijk gemist leven. Kijk, we hadden een droomhuis gevonden in de Provence.
1: Oké.
0: Om naartoe te gaan, de eerste week van juli. Prachtig zwembad, tuin, weidse uitzicht, de vallei. Ik was smoorverliefd geworden. Al 3 weken aan een stuk.
1: Ja.
0: Je denkt, maar Bookings, waarom heb je dat dan niet geboekt?
1: Natuurlijk, ja, ja.
0: Weinig reviews.
1: Weinig
0: en ik
1: reviews.
0: Ben zo iemand, ik ben een reviewlezer, hè, een checker. En al 4 jaar geen reviews. Wat zou jij dan denken, Sven, als je dat dan ziet online?
1: Dat weet ik niet. Dat, ja.
0: Ik trek je daar geen zak van aan?
1: Ja, maar ik zit...
0: Je doet dat niet zo via... Nee, je doet hotels of Barcelona.
1: Lang geleden ik zoiets gedaan heb.
0: Ja, wij zijn van de huisjes. Oké, maar ik dacht, dat kan toch niet? Het is een prachtig huis. Ik bleef smoor verliefd, dat bleef ook openstaan. Ik dacht, waarom is dat nog altijd niet weg? Dan zondagavond, Pinksteravond eigenlijk, om 9 uur 's avonds gebeld naar de eigenaar.
1: Ja, net
0: een Hollander. Nee, een Hollander in de Provence. Dus ik zei, ja, mag ik eens iets vragen? Ik ben al 3 weken verliefd op jullie vakantiehuis. Maar... ja, die reviews. Waarom zijn er geen reviews? Ja, hij had een hele simpele oplossing. Hij zei, ja, omdat het platform waar jij op kijkt,
1: ja,
0: daar wordt hetzelfde geboekt.
1: Okay.
0: En dan gaf hij mij een ander Mikazu, een ander platform. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, daar had hij 9,2 als score, als verhuurder. Alleen maar positieve reviews. En hij zei, nou, ik ben er nou en het is nog altijd heerlijk. En hij zei van, ja, ik heb net nieuwe foto's geüpdate op de website. Dus ik daarna gaan kijken en ik zeg tegen Tom... we moeten het boeken, we moeten het boeken. En Tom zei, ja, maar we moeten nog van alles voor het lentefeest doen. We zullen het morgen boeken.
1: Ja, ja.
0: En ik zei, ja, wat is Pinksteren? Heel veel mensen
1: zijn
0: gaan nu
1: kijken.
0: Denken, wij moeten ons huis boeken, want we hebben nog niks voor de zomer. Sander en Daags,
1: oh, nee, maar
0: krijg ik een bericht
1: niet,
0: van die Hollander. Ja. En die stuurt, ja, we hadden gisteren een heel aangenaam contact aan de telefoon. Maar intussen heeft er vanuit België iemand geboekt.
1: Niet één,
0: maar 2 weken. Hij zei, ja, sorry, ik vind het heel erg voor jullie, want je klonk heel leuk. Maar het is, ja, het spijt me, maar het is nu verhuurd. Ik kan jullie wel een korting geven de volgende keer dat jullie het willen huren. En ik heb echt direct wenende smileys gestuurd. Is het echt? Kunnen we er niks meer aan veranderen? Hij zei, nee, sorry. Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, hij heeft gelijk, hè.
1: Ja.
0: Maar...
1: moraal van het verhaal.
0: Dus nu, we hebben geen prachtige droomvilla waar ik al 3 weken verliefd op was. Moraal van het verhaal. Als je iets ziet, boeken. Niet wachten.

0: Gent. Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Nia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Dit weekend is

0: Het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode. 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
4: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s,
6: 70s
7: en meer.

0: maken.
1: Het prijsbeest van de dag.
2: Oef, we zijn opgelucht met z'n allen als de zeer gewaardeerde, sympathieke Jean-Marie Pfaff ooit naar de serviceflat zou moeten en gaat hem kunnen betalen. Hij heeft al spulletjes verkocht, er was zo'n garageverkoop, kende dat? Zo deur aan deur dat je je oude rommel verkoopt. En Jean-Marie had nog wat pulletjes liggen en die zei, god, er staan nog handtekeningen op, misschien krijg ik daar iets voor. Enfin, het verhaal is eigenlijk net iets anders, het was bij een veilinghuis, heeft hij zijn oude shirt verkocht.
3: Ik dacht al, zijn die daar een prasgaat wat gaan leuren aan de deur, de kleinkinders op pad gestuurd?
2: Hij wisselde bijvoorbeeld een shirt met de Argentijnse legende Diego Maradona tijdens het WK van 86, toen België in de halve finale met 2-0 verloor van Argentinië. En Maradona beide doelpunten maakte. Dat was natuurlijk een historische wedstrijd. Dat pulleke is bij het Parijse veilinghuis Mion verkocht voor 400.000 euro. 400.000 euro,
3: als het koopt dat dan toch, hè?
2: Ja, verzamelaar zeg. Ook het shirt van Johan Cruijff was een topstuk. Pfaff ruilde dat truitje met de Nederlandse topvoetballer tijdens zijn interlanddebuut in 76, België-Nederland, in de EK-voorronde. En Cruijff had, die had toen al door, dat is El Simpatico, die had op het truitje geschreven voor de beste en sympathiekste speler, bracht 130.000 euro op. Ga maar rekenen, beste vrienden. En zo kan je verder gaan van de Duitse doelman Toni Schumacher, 35.000 euro, officiële wedstrijdbal van het WK-finale van 82 voor 33.000 euro onder de hamer. Twee truitjes van Zinedine Zidane, 19.000 en 13.000 euro. Enfin, dat hij daar toch is buitengelopen bij dat veilinghuis en niet bij de garageverkoop in Brasschaat met een goede 650.000 euro.
3: Maar ja, het is crazy. Andere mensen moeten dan gewoon op een zaterdag met een lauwe kava en een hele dag op zo'n plein gaan zitten.
2: Ja.
3: Voor 23 euro, hopelijk, als ze al iets verkocht hebben. Ja,
2: dus het is wel de Jean-Marie Pfaff. En die pulletjes, jongen, Diego Maradona en de grote Cruijff en van die belangrijke wedstrijden. Dat is kassa. Het is twee zijn van harte gegund.

0: vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel 600 euro. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendo.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Trein- en buspersoneel krijgt nog dit jaar bodycams. En dat komt ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd, omdat er al maar meer agressie is tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners. Je hoort Ine Pieters van De Lijn.
4: Het voornaamste is natuurlijk dat wij zien dat er toch wel vaak agressie is, zowel richting chauffeurs als richting controleurs. En door daar beeldmateriaal van te hebben, hopen wij dat het duidelijker is wat de aanleiding is en dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden. En we hopen dat op die manier uiteraard het aantal agressiegevallen sterk zal dalen.
3: Gisteren raakten nog 5 medewerkers van De Lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich ook al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels. Maar in een later deel van het toernooi zal hij zeker iets kunnen betekenen, zegt hij. Voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
5: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
3: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. En voor de Pro League Awards was er nog een feestje voor Club Brugge. Op de Grote Markt van Brugge werd hun 20e landstitel uitgebreid gevierd. Zo'n 8000 supporters waren daarbij aanwezig. Clubspeler Romeo Vermand.
6: Ik denk als een jongen van de club, een jongen die heel de jeugdopleiding heeft doorlopen, is dat geweldig. En omdat met iedereen hier te vieren op de markt is, ja, dat is super. En ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat het nog even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
3: Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: en Anke.
1: Ja, het nieuws van de dag in alle kranten. Alles is villa geworden. Dus als je een huis zoekt op Immoweb of Immo's Koopman of whatever, dan valt elke Vlaming voor het woord villa.
2: Oké.
1: Okay. Dus, want villa, daar zijn we mee opgevoed. Hè, zo van, amai,
2: die dokter,
1: die woont in een villa. Ja, ja, ja, ja. Ik heb als kind altijd in een rijhuis gewoond. En tot op de dag vandaag woon ik in een rijhuis. Maar ja, een villa, dat was iets van, god, die zitten er warmpjes bij, die hebben het leven uitgespeeld. Maar alles is nu villa geworden. Een appartement dat een beetje groter valt, dan anders.
2: Ja, maar...
1: Of misschien een simpel appartement is een villa.
2: Ja, villa-appartement wordt dan gebruikt. Ja. Dat heb ik ook wel zien staan.
1: Maar een villa, vroeger was een villa letterlijk gewoon een groot huis met daar rond ook nog eens veel tuin of grond.
2: Ja,
1: maar
2: ja,
1: nu is een half open bebouwing
2: een
1: villa.
2: Pastorieachtig stijl uitziet of zo, dan noemen ze dat ook al.
1: Zelfs ik kan over mijn huis zeggen, een villa. Dat heb jij. Ja, er zijn geen regels rond, dus iedereen kan een huis een villa noemen.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, en mensen klikken er gretig op. Hè. En mensen gaan het ook nog geloven van, ik heb er een klein huisje. De dikke villa, hè?
2: Ach, kijk, compleet
1: andere
2: weg dat
1: tijden.
2: Woord dan, hè? Ja. Zeg, chauffeurs van de lijn krijgen een bodycam. En eindelijk zou je durven zeggen, als je die beelden gezien hebt daar, van wat er weer is gebeurd op de kusttram in De Haan.
1: Ja.
2: Met jongeren. Jongen, overal in het nieuws. Ik ga het maar niet uitspreken, zeker wat iedereen dan denkt. Maar zijn dat dan ook niet een bepaald soort jongeren? Die komen dan uit Brussel afgezakt naar de kust. Die komen daar amok maken dat het niet normaal meer is. Ik vind dat echt. Ik word daar woest van. Afschuwelijk. Die mensen van de lijn die gaan gewoon een kaartje controleren. En je moet gewoon betalen. Ja, natuurlijk gaan die durven misschien zelfs niet meer te controleren. Want die beginnen dan gewoon te slaan. Die beginnen gewoon amok te maken.
1: Heel eerlijk.
2: Ja?
1: Dus ik zou een controleur zijn. Ik zou toch ook,
2: Wat?
1: Ik zou,
2: wegkijken.
1: Ja.
2: Ja, maar dat is die mensen een vak,
1: maar,
2: hè.
1: Ja.
2: Die moeten controleren natuurlijk,
1: maar,
2: hè.
1: Sorry, maar in zo'n hitte, een hele groep, wat kun je dan beginnen als één controleur tegen zo'n groep van soms 18 man of zo?
2: Ja, kijk. Weet je wel, ik ga eens iets zeggen waarvoor ik misschien, dit is misschien mijn laatste dag op de radio daardoor, maar ik ga toch maar zeggen, dat zijn toch altijd bepaalde soort jongeren, bijna altijd. Maar het probleem is, als je zou uitspreken, stel nu dat ik zou zeggen met mijn stomme kop, wat ik dus niet ga doen, maar stel dat ik zo stom zou zijn, het zijn toch vaak allochtone jongeren. Als je dat zou zeggen, maar nu zit jij al te kijken.
1: Ja, ik ben aan het denken van wie wil mijn nieuwe radiopartner zijn vanaf morgenochtend?
2: Sorry.
1: Ik heb een nieuwe collega nodig.
2: Stel dat je dat zou zeggen, wat ik dus niet gedaan heb, ik dek me even in. Weet je, en dan zou ook zomaar kunnen dat er 2-3 jongeren tussen zitten die helemaal geen vreemde roots hebben. En dan heb je helemaal in de gracht gereden natuurlijk, want je moet zo'n dingen niet zeggen. Het maakt niet uit, het zijn jongeren. Trouwens, als ik sommige van die gasten zag, jongeren waren twintigers.
1: Ja, want dan denk je zo bij een 14, 15-jarige.
2: Ja,
1: ik denk ook dat het vaak twintigers zijn.
2: Maar waarom nog? Maar waarom wordt dat niet benoemd? Waarom wordt dat niet aangepakt? Waarom wordt dat niet veel strenger tegen opgetreden? Ik snap dat eigenlijk niet. Ik word daar echt pissig van. Het zal maar eens een keer een van je familieleden zijn die daar in elkaar wordt geslagen.
1: Ja, sorry.
2: Omdat hij alleen maar een kaartje wil controleren.
1: Sorry, ik zeg aan al die mensen, wegkijken.
2: Ik zeg aan al die mensen aanpakken.
1: Ja, ook,
2: benoem het, doe er iets mee, politiek wordt wakker. Sorry.

0: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
1: bij Brico, Brico City
0: en Brico Planet
1: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s,
6: 70s
7: en meer.

0: straks bij Sven en Anke.
1: Ja, iets leuks, want ik heb ontdekt, ik heb het net verteld aan ons team, ja. Ons programma, Sven en Anke, een taalkursus is.
2: Een taalkursus.
1: We hebben daar nog nooit bij stilgestaan, maar wij zijn eigenlijk een beetje de Duolingo van de radio.
2: Ja.
1: De gratis Sintra, in feite. Ik heb met iemand gepraat.
2: Ja, ik vind het wel straf eigenlijk. Ja. Wel grappig.
1: En die zei, een Franstalig iemand, die eigenlijk feilloos Nederlands sprak, perfect. En die zei, ja, ik heb dat geleerd met jullie programma.
2: Oké. Ja, we zijn wel zo
1: meteen. Ja, je gaat denken van, het is echt wel... je kunt er wel... Mee pochen, dat wij dat willen doen, maar we gaan het toch doen.
0: Hi, we're the Pussycat Dolls. Joe nodigt je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smits. Goed.

0: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
1: Yes, ons programma is een taalkursus en we wisten het niet.
2: Ja.
1: Ik zal het even kaderen. Vorige week had ik een presentatie, 's avonds, een flexijobje. En daar aanwezig was ook iemand heel bijzonder, zijnde een federaal minister.
2: Ja, het was een presentatie voor een organisatie die met zelfstandigen bezig was. En daar gaat die minister over.
1: Ja, Eleonore Simonet, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's. En die sprak goed Nederlands, want ik dacht, wauw, hoe perfect tweetalig kunt je zijn.
2: Ja, je zei twee dingen eigenlijk, hè, daarnet. Ze ziet er heel, heel mooi uit.
1: Ze is prachtig.
2: Ze is heel, heel vlot.
1: Ja, ze is heel vlot, ze is prachtig. En ze kon zo heel bevlogen speech, want heel eerlijk, soms val ik in slaap tijdens speeches. Maar zij was echt zo, zij hield de boel wakker. En ik dacht, oh, ik was helemaal mee op haar en drive. Dus ik dacht, maar wat een topper, waarom kennen wij die niet zo goed in Vlaanderen? Dan zegt ze daarna ook nog eens, ik ken niemand die mijn naam zo correct uitspreekt. Mijn onkels noemen mij Anke. En zij zei echt heel prachtig, Anke. Ze zei, Anke, ik ben blij dat ik jou ontmoet, want ik luister naar jullie programma en ik leer Nederlands door jullie programma. En ik denk, wat, dat kan toch niet.
2: Toen zei ik tegen Anke, dat zegt ze ook tegen de presentator van Radio 1 die hier komt, of tegen de presentator van Radio 2.
1: Ja, geloofde het niet, dus hebben ze gewoon opgebeld. Een hele goede morgen, federaal minister Eleonore Simonet.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen iedereen, Anke en Sven. Ja, het was toch een leuke ontmoeting met Anke. En echt waar, je hebt het gezegd, ik leer een beetje Nederlands met jullie. Hè. Bij mijn eerafleggingen als minister in 2025 sprak ik al wat Nederlands, maar ik vond het dat het kon verbeteren. En dus ziezo. Ik ben een superfan van de muziek uit de jaren 80 en 90. Dus
1: zalig.
3: Dat is ook plezant om naar jullie te luisteren.
1: Ja.
2: Maar hoe bent u bij ons terechtgekomen? Want er zijn nogal wat Vlaamse zenders natuurlijk, hè?
3: Ja, iedereen had me gezegd, allez, u moet je Nederlands verbeteren. Jij moet een beetje meer naar de Vlaamse radio en media luisteren. En daar komt mijn woordenvoerder. Hij is een vaste luisteraar van Joe. Hij heeft me gezegd, jij bent een fan van de muziek uit de jaren 80 en 90, terwijl jij 28 bent. Maar ja, het gaat. Hè. Hij heeft me gezegd, check maar Joe. En dus ben ik daar.
2: Oh, ik vind het wel fantastisch, ja. Maar dat u er ook zo voor gaat. Hè, want ik moet heel eerlijk zijn, er zijn ook collega's van u die er eigenlijk nooit voor gaan. Hè. Ik bedoel, die het wel begrijpen, maar echt Nederlands praten, ze durven niet. Hè. Heeft dat met uw leeftijd te maken dat u zich zo durft smijten daarvoor?
3: Geen idee. Ik doe mijn best. Om eerlijk te zijn, ben ik niet zoveel bang. En dus, ik maak foutjes. Maar als federale minister denk ik dat is superbelangrijk om de taal een beetje te praten. En als minister van KMO's ben ik voor veel vergaderingen en bezoeken in Vlaanderen. We hebben supermooie KMO's in Vlaanderen. En dus ik moet de ondernemers begrijpen en goede beslissingen nemen. Voor hem.
1: Ze klinkt toch goed, hè?
2: Want
1: van wie leer je dan de meeste dingetjes eigenlijk? Van Sven of van Anke, minister Simonet?
3: Natuurlijk Anke. Met de dagelijkse tip. Maar ja. Moet ik zeggen dat terwijl hij een supporter van Club Brugge is, ik kom uit Anderlecht, dus ik ben een supporter van RSCA. Maar toch, ik ben blij wanneer ik hoor over voetbal op de media. En dus, ja, ik ben een RSCA-supporter, maar ik moet het zeggen, Sven, proficiat. Ja.
1: Maar dat is nog dubbel respect als Anderlecht-supporter dit programma moeten eigenlijk verdragen.
2: Maar als Anderlecht-supporter... Ja. Uit welke regio bent u zelf afkomstig?
3: Brussel.
2: Brussel zelf, ja.
3: Brussel, ik kom uit Anderlecht en nu ben ik in Sint-Lambrechts-Woluwe en ook gemeenteraadslid. Dus ook actief in de lokale politiek.
2: Maar en hebt u dan ook in de opleiding, in lagere, middelbare school, Nederlands gekregen of exclusief Franstalig?
3: Niet zoveel, exclusief in Frans. Ik denk 2 uren per week, maar ik had een super fijne buurman, hoe zeg je dat?
2: Ja.
3: Hij was toch daarom met mijn broer en mijn en ik om Nederlands te praten. Dus dankjewel, meneer Philippe.
1: Oh, maar zo leuk. En er komen heel veel leuke berichtjes binnen van heel veel luisteraars die zeggen dat je het fantastisch doet.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja,
3: super bedankt, dat is echt normaal. En ik blijf verbeteren, leren en ook met jullie.
1: Oké. Okay. Okay. Ja.
2: Heel veel succes met onze KMO's. Die kunnen alle steun goed gebruiken, denk ik, in deze tijden.
1: Ja, ja.
2: En het is fijn
1: volgende
2: dat u
1: komend uur gaan we de voltooid deelwoorden nog eens aanpakken. Komt eraan.
2: Succes met alles wat u doet. En dankjewel dat u aan de lijn
1: komt. Dankjewel.
3: Bedankt.
2: Dankjewel, mevrouw de minister. Bye bye, daar.
0: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
0: 70s
4: en meer.
0: Dit is Joe Gold.
4: Sven en Anke.

0: van de dag.
1: Oké, daar gaan we weer. Het is een paar dagen geleden, want we waren een paar dagen niet. Maar nu trouwens geen enkele brugdag meer, geen enkele vakantiedag meer voor de zomer. Eigenlijk ook niet meer dit jaar, by the way. Ik wil dus hier niet verpesten, maar het is wel zo. Zeg, cijfer van de dag. Iemand heeft het ooit gehad. 46 heeft hij er ooit gehad.
2: Procent.
1: Heeft er 46 van gehad. Daarmee is hij de absolute wereldrecord houden met die 46. Niemand had er ooit 46. Niemand. En, maar hij was daar zelf niet echt vreed content mee, moet ik zeggen. Hij had er 46 van.
2: Ja, maar wacht.
1: Ja, 46.
2: Procent niet.
1: Nee,
2: 46 stuks.
1: 46, ja, hij had er 46 van.
2: En waar in de wereld woont die mens?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Maar was daarmee de recordhouder?
2: Is het iets lichamelijks?
1: 46, ja.
2: 46 tenen of zo. Of kan toch? Zo, dat is allemaal ergens. Ik wil wel eens opzoeken. Hoeveel tenen zouden. Er moet toch iemand met 20 tenen zijn?
1: Dat
2: moeten ze opzoeken. Wat is niet met tenen?
1: Siegfried Bracke die had er 11.
2: Dat weet ik, ja. Er gaat sowieso iets speciaals mee zijn met tenen.
1: Elke keer als ik Siegfried Bracke zie, dan denk ik de man met de 11 tenen. Ik kan
2: hij zit daar links of rechts in het voetje.
1: Hij had dat nooit moeten vertellen. Hij had dat geheim moeten houden. Hij heeft altijd voet in de aarde.
2: Moeten die schoenen aangepast worden? Ja,
1: maar goed, nee, het is iets anders. Het is iets anders.
2: Niks lichamelijks.
1: Ja.
2: Ja, wat ja.
1: Ja,
2: kinderen niet, want het zal wel iemand zijn die meer kinderen gemaakt heeft.
1: Nee, dat is het niet. Het is iets anders. 46.
2: Maar iets lig je toch?
1: Ja, wel lichamelijk.
2: Maar is iets wat je lichaam voortproduceert?
1: Jawel, eigenlijk wel. Ja. Alleen voortproduceert, ja. Dat je het dan hebt, hè. Dat je
2: een lintworm van 46 centimeter.
1: Ah, heerlijk.
3: Dit is Joe Gold.
0: Sven en Anke.

0: altijd goede raad voor Anke. 46 heeft er iemand ooit gehad. 46.
1: Chromosomen.
0: Nee.
1: Zuster Gary, nierstenen.
0: Nee.
1: Maar 46 van schoenen, maar dat is toch courant, nee?
0: Er zijn er nu meer, hebben, die in de 50 gaan.
1: Natuurlijk, daarom, daarom.
0: Nee. Iemand heeft er ooit 46
1: ja, gehad. Penislengte, komt hier meermaals binnen.
0: Nee, dat is de god, maar dat moet vervelend zijn, zeg.
1: Goh, dus krijg je dat weggestopt.
0: Als een brandweerslang oprollen, zeg. Ja. Je laat het uit.
1: Sophie stuurt vingernagels.
0: Vingernagels?
1: 46 centimeter, dat kan toch
0: ook. Ah, nee. Ah.
1: Fedra denkt 46 aanbijen.
0: Maar fase.
1: Sophia stuurt, mijn 10-jarige zoon oppert 46 wasknijpers op het gezicht. Auw.
0: Waarom zou iemand dat in godsnaam doen?
1: Ja, omdat je van die gekkerts in de wereld
0: hebt. Gelijk,
1: en niks duurt nog tanden.
0: Tanden, dat
1: maar ja, hoeveel,
0: ook
1: hoeveel, ik vergeet, ik kan dat niet onthouden hoeveel tanden een mens heeft.
0: Ik zou mijn blote hoofd 32 zijn.
1: 32,
0: is
1: ja.
0: 32 zoiets?
1: 32, ja, jij ene minder
0: maar
1: nu.
0: Ik nu ene minder, maar dat wordt opgelost eind van het jaar. Nee, en het staat er wel tussen alles wat is binnen.
1: Tanden?
0: Nee, het is niks wat je hebt opgesomd.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wacht, ik ga nog eens refreshen. Een snor van 46 centimeter.
0: Nee.
1: Jobs?
0: Nee.
1: Nee. Maar allee, ik heb alles gezegd.
0: Ooit iemand. Ooit iemand. Ja, exact, dat is het. Ooit heeft iemand 46 graden koorts gehad. Maar je moet je inbeelden, 46 graden koorts. Uiteraard word je daar niet vrolijk van. Dan ben je doodziek. Of ga je misschien zelfs sterven, dat weet ik niet. We gaan bellen met huisarts en professor Dirk de Vroei zo meteen. Want ik ben daar compleet met een kluts over kwijt. Over dat koortsmeter gegeven.
1: Hoezo?
0: Omdat ik altijd heb gehoord 37. Dat is de 37, ja. Dat is normaal. Als ik mijn koorts nu meet, dan zit ik aan 35. Ik ben echt een vrij cool type. En als ik zo echt denk, oh man, ik ben koortsig en ik meet hem dan, dan zit ik aan 36,2 of zo. En dan kan ik daar niet eens over klagen, want zegt iedereen, ja. Dat is geen koorts, hoor. Nee, dat is 36,2, dat is geen koorts.
1: Ja, ja.
0: Dus ik vraag me af of ik zo een of andere rare amfibie ben.
1: Ja, ja. Hij wilt eigenlijk terug een hete bink worden, daarom bellen we dus naar die in huis. Okay.
0: Maar ja, maar ik ga niet de enige zijn die constant zo'n lage temperatuur is. Daar ben ik echt van overtuigd.
2: Vanavond bij VTM testen Dina en Andy de impact van knuffelen op stress in ze zeggen dat. En bij VTM 2, snel naar de bel, in te land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
7: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze

0: Open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de 100 kop.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Sven en Anke. I took

0: van de dag.
1: Dirk de Vrooij, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, minder hits gescoord dan Dr. Alban, maar toch ook fijn om u aan de lijn te krijgen deze ochtend. Het cijfer van de dag, 46 graden lichaamstemperatuur, heeft iemand ooit gemeten? Die was er vermoedelijk niet goed aan toe, hè?
2: Wel, normaal gezien sterf je dan. Je zou denken dat dit een broodje aapverhaal weer al is, maar het is wel degelijk gedocumenteerd in het ziekenhuis waar dat hij geweest is. Nu, dat was niet door koorts dat hij zo'n hoge temperatuur gehad heeft, maar echt door een hitteberoerte, hè, waarbij dat hij te lang in de warmte gezeten heeft en zijn lichaam eigenlijk niet meer in staat was om te gaan afkoelen. Hè. Dus die man zweette eigenlijk niet meer, die verloor geen warmte meer. Ja, normaal sterf je dan, hè, want je lichaam zit vol met eiwitten. En ja, als je die aan die temperatuur verwarmt, ja, dan krijg je eigenlijk een omelet. Hè. Dan gaat alles samenklonteren en dan gaan je nieren, je hersenen niet meer kunnen werken. Dus normaal sterf je dan, ja. Ja.
3: Goh, maar we hebben altijd geleerd toch in de lagere school, de normale lichaamstemperatuur is 37 graden. Sven Ornelis komt daar niet meer aan.
1: Komt daar echt op.
3: Maar is dat veranderd of is Sven een beetje...
1: Een koele kikker.
3: Ik bedoel, koudbloedig iemand valt er niks meer aan te doen.
2: Wel, het hangt ervan af natuurlijk waar dat je het meet, hè, die lichaamstemperatuur. Als je die, hè, normaal die 37 graden, is de bedoeling dat je die in de poep meet, in de anus. Als je die in het oor meet, ja, dan moet je daar een halve graad bij gaan rekenen. Onder de oksel moet je er zelfs een hele graad gaan bij rekenen.
1: Dus
3: Ik vind dat heel interessant wat u dat nu zegt, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, dat je er een graad moet bij doen. Want heel vaak, de poep is zoals klein kindjes, maar de mensen doen dat toch allemaal onder de oksel, nee?
2: Wel, mensen doen het onder de oksel of tegenwoordig doe je het eigenlijk op het voorhoofd
3: met zo'n machine.
2: Een machientje. Maar als je dan bijvoorbeeld zweet, dan gaat dat daar veel koeler zijn dan je lichaamskerntemperatuur eigenlijk is. Dus dan kan je effectief op 35 graden uitkomen. Hè.
1: Ja. Maar vanaf wanneer is er echt sprake van koorts dat je zegt, oké, hier is iets aan de hand met dit lichaam?
2: Wel, 38 graden gemeten in de poep, dan mag je zeggen dat er koorts is. Lager, tussen 37,5 en 38 spreken we over verhoging. Maar pas vanaf 38 graden mag je echt zeggen dat er koorts is.
3: Oké, zeg, en bij kinderen is dat natuurlijk nog anders. Hè? Want heel veel jonge ouders die voor de eerste keer zo een baby krijgen met koorts. Hoe zit dat daar ook alweer? Tot waar mag het daar gaan? Want het is toch anders, hè?
2: Ja, nee, God, het is ook 38 graden. Die maken natuurlijk veel sneller koorts. Daar ga je natuurlijk ook zeker bezorgd zijn als een kind jonger is dan 6 maanden dat koorts maakt. Moet je zeker mee naar de dokter. Dat is echt een hoogdringendheid. Anders kinderen, ja, die maken veel meer koorts. Oudere mensen maken veel minder koorts. Omdat die hun lichaam veel minder reageert op infecties, op inflammaties. Normaal kinderen mogen koorts maken. Wanneer dat je ongerust moet zijn, dat is als je kind ooit koortsstuipen gehad heeft. Ja, dan kan het zijn dat die nog wel eens gaan terugkomen, die koortsstuipen. Ja.
1: Ja, dat moet je niet voor hebben, ja, inderdaad. Afsluitend ook, ik wil toch graag onthouden, het wordt vandaag weer een prachtige dag. Een hele, hele zomerse dag. Over verhitting, dat moeten we niet hebben, hè, want dat worden onze eiwitten omelet. En dat wil je niet voor hebben. Nee, dat is toch iets om
2: uit te kijken, hè? Ja, dus zoek een koele plek op. Doe geen inspanningen in de warmte. Drink voldoende. Dat zijn toch echt... drink water op kamertemperatuur is de boodschap. Zijn toch de basisregels om hitteproblemen te voorkomen.
1: Wij danken u, Dirk de Vrooij. Dank u wel voor de uitleg en een fijne dag nog.
3: Dank je wel.

0: Straks bij Sven en Anke.
1: In De Haan zijn zondagavond 7 mensen, 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten naar het ziekenhuis gebracht na zware agressie op een kustram door jongeren. We bellen zo meteen met Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder.

0: toestel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Samen er iets moois van bakken? Dat is
4: wow!
3: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
5: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
3: Dat is toch echt wel...
4: Wow.
3: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
5: Wow.
3: Van Bibra.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. Er komen nog dit jaar bodycams op het openbaar vervoer. Bij trein- en buspersoneel en ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd in de strijd tegen de stijgende agressie. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt er al langer om.
8: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Hè. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
7: Zondag raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. In Tubeken in Waals-Brabant blijven de scholen en crèches vandaag dicht. Dat is een gevolg van de zware brand daar gisteren in een kledingfabriek. Daarbij zijn veel rook- en asbestdeeltjes vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken. Bijvoorbeeld betere bureaustoelen. Justitie betaalt elk jaar meer en meer om brieven te versturen, terwijl alles digitaler wordt. Het kost nu al bijna €22 miljoen, of bijna €2 miljoen per maand, om bijvoorbeeld gerechtsbrieven te versturen of afschriften van vonnissen en arresten. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. 5 jaar geleden ging het nog om minder dan €20 miljoen per jaar. Volgens justitie worden er minder brieven verstuurd, maar worden de postzegels duurder. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar zeker wel later in het toernooi, zegt hij. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
9: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
7: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser. Zon 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
6: Dit is Joe Gold.
10: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s,
10: 70s
6: en meer.

0: en Anke.
1: Och ja, kijk, we hebben het allemaal gezien in het nieuws. We lezen het in de krant. Het is echt onwaarschijnlijk. Mensen die hun werk gewoon aan het doen zijn. Ik bedoel, het is een zomerse dag. Je denkt, geniet dan toch allemaal. Iedereen is welkom van het hele land om aan de kust te komen genieten. Dat doen we ook massaal. Ja, dan zijn er zowel van die piepo's, jongeren, tussen aanhalingstekens, die dan denken, ja, wij gaan niet betalen op die kustram. Hè, dat doen we niet. Dus die worden gecontroleerd. 7 mensen en 5 medewerkers van de lijn, 2 politieagenten, naar het ziekenhuis gebracht na zware agressie op een kustram. Ze wilden gewoon die 4 jongeren zonder geldig vervoersbewijs tegenhouden. De situatie liep uit de hand. En de beelden staan overal. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder. Goedemorgen. Afschuwelijk, hè?
2: Goedemorgen. Afschuwelijk. Ja, vreselijke beelden. Dat is hallucinant en totaal onaanvaardbaar. En dan hoor je soms, ja, maar het was warm weer. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Dat zijn, ja, krapuleuze criminele feiten. En ik hoop dat daar snel tegen wordt opgetreden, ook door het gerecht.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook, ja, u zit in de politiek, hè? We lezen nu in de krant, chauffeurs van de lijn krijgen een bodycam. Is dat, ja, dat zal waarschijnlijk al in de pijplijn gezeten hebben, maar is dat een van die noodzakelijke maatregelen die nu echt moeten komen?
2: Ja, we zijn er al een tijdje mee bezig, omdat natuurlijk je wil dat je medewerkers van de lijn, de chauffeurs, de controleurs, op een veilige manier hun job kunnen doen. En dat helpt dan wel, of kan helpen. Want als je op de gevaarlijke momenten, als er zo'n agressie begint plaats te vinden, ja, een bodycam kan opzetten, dan weten die, die krapullen, als ik het zo mag omschrijven, ook wel dat ze gefilmd worden, dat alles on tape gaat, dat er bewijsmateriaal wordt verzameld tegen hen. Dus dat, denk ik, gaat ook wel afschrikken. Dat zien we ook, dat de politie gebruikt het al heel vaak bij manifestaties bijvoorbeeld. En dus ik wil dat in goed overleg met de sociale partners en met het personeel mogelijk maken en uitrollen, ook voor onze chauffeurs en voor de controleurs op de lijn.
1: Ja, maar 1 verdachte kon worden opgepakt, een 18-jarige uit Ninove. Kijk, ik heb op een heel voorzichtige manier deze ochtend proberen te zeggen, zonder mijzelf in de penarie te steken en vast te rijden. Het zijn toch vaak een bepaald soort jongeren. Ik zei dat ook al tegen u in het voorgesprek, maar wat de achtergrond is, of het allochtone jongeren of niet zijn, daar heeft u nog geen duidelijkheid over op dit moment, zei u.
2: Nee, en ik vind het heel moeilijk om daar uitspraken over te doen, zolang dat je niet weet wie die jongeren zijn. Nu, het kan overal opduiken, je ziet soms ook amokmakers in voetbalhooligans en
1: absoluut.
2: Dat zijn dan andere types, maar ja. Ik heb er ook geen probleem mee om te zeggen dat er een probleem is met een stukje van die jeugd, moest het hier opnieuw zijn.
1: Absoluut.
2: En dan moet dat ook benoemd kunnen worden, hè. Dus absoluut.
1: Maar met de grote meerderheid niet, gelukkig. Dat, maar ze komen dan ook, je hebt wel het gevoel dat bepaalde jongeren uit het Brusselse, Ninove, dat soort kanten, dat die zelfs bijna naar de kust komen om daar hun frustraties te uiten, hè? Om daar amok te maken. Dat gevoel leeft toch, hè? En dat maakt het heel onveilig voor andere mensen.
2: Ja, of bijvoorbeeld ook uit Noord-Frankrijk, hè, dat zien we ook, dat moet je maar vragen aan de kustburgemeesters die daarmee geconfronteerd worden, vooral in hete zomerweken, en die komen dan afgezakt, en nogmaals, een heel deel van de strandgangers gedraagt zich heel keurig, maar er is wel een deel dat komt en van weinig respect en opvoeding getuigt, laten we het zo noemen, en dit gaat verder dan gewoon wat jeugdige kattenkwaad. Dit zijn gewoon criminele feiten die, ja, die ten eerste ten stelligste moeten veroordeeld worden, maar ik hoop ook dat het gerecht hier wel eens een voorbeeld gaat stellen. Men heeft er nu eentje kunnen oppakken, er worden er 3 nog actief opgespoord. Ja, ik hoop dat men hier wel echt strenge straffen aan gaat geven. Een aantal dingen kunnen wij doen, de kustburgemeesters kunnen een verbod om het openbaar vervoer te gebruiken uitroepen. Daarvoor moet ze natuurlijk eerst geïdentificeerd worden. En die bodycams die helpen wel. We vragen daar al langer naar. Als dat federale kader er is, dan kan ik die ook uitrollen voor chauffeurs en controleurs. En dan kan je tenminste ook bewijzen verzamelen aan de charge van onze mensen. En kan het hopelijk tot sneller tot veroordelingen komen van dergelijke
1: kritiek. Hij heeft tot 3 tot 4 keer herhaald. Ik hoop dat het gerecht leeft daar een frustratie. Want bij sommige mensen die werken bij de lijn bijvoorbeeld, leeft die frustratie wel degelijk. U bent politicus. U kan zorgen dat er gevangenissen zijn. U kan zorgen dat er een bepaalde wetgeving is. Schiet het gerecht daar tekort? Zijn ze niet streng genoeg? Zegt u dat nu?
2: Dat is nog altijd geen Vlaamse bevoegdheid. Misschien komt dat ooit, wie weet, heel graag. Maar dat zit federaal. Ik weet dat ze daar ook wel enorm hun best aan het doen zijn bij justitie en ook binnenlandse zaken, politie, om een lik op stuk beleid te geven. Het heeft natuurlijk te maken hier met bewijsvoering en je moet ze kunnen oppakken. En dan hopelijk wordt er nu ook wel eens echt een voorbeeld van gemaakt. Hè. Dus als men die heeft, dat men al dan niet, zijn het minderjarigen, zijn het meerderjarigen, dat is ook nog niet bekend. Maar dat men toch wel echt een signaal geeft vanuit de samenleving, dit kan niet. En we gaan die, ja, die mannen, ik denk dat we wel mogen zeggen dat het jongens zijn.
1: Ik hoop het, dat we mogen zeggen, inderdaad. Want het zijn altijd jongeren tussen aanhalingstekens, hè? Dat doen wij ook allemaal van de pers. Hè? Altijd jongeren, ook al zijn ze ver in de 20 of zijn ze heel jong. Enfin, goed, uw standpunt is duidelijk.
2: Het heeft te maken met respect, met opvoeding. En als zo'n feiten gebeuren, ja, dat is zo'n onaanvaardbare agressie tegenover ons personeel van de lijn, die toch ook maar gewoon elke dag hun job proberen te doen, de chauffeurs, de controleurs. En dan moet daar echt een lik-op-stuk beleid op komen. En we doen ons uiterste best, dus alle trams en bussen, die worden meer en meer ook uitgerust met afgesloten bestuurscabines, met ook camera's om feiten te kunnen vaststellen. Maar zo'n bodycams kunnen ook wel helpen om de veiligheid te vergroten voor ons eigen personeelsleden. Dus ik hoop dat we er heel snel mee kunnen beginnen met die uitrol daarvan.
1: Dat mogen we met z'n allen hopen. En heel veel sterkte aan die mensen die voor ons rondrijden in het openbaar vervoer en die voor ons transport zorgen en dat allemaal moeten meemaken. Afschuwelijk. Annick de Ritter,
2: absoluut.
1: Fijne ochtend gewenst. Dag.
2: Ja.

0: dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
1: Oh.
0: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
5: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn snel.
6: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Alleen maar golden hits.
10: Uit de 60s,
9: 70s
10: en meer.
9: Joe Gold.

0: Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: borren zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Samen er iets moois van bakken? Dat is
6: wow.
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
6: wow.
5: Van Vibra.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
8: Een goeiemorgen. In Vlaanderen lopen er 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen. Dat schrijft De Morgen. Vorig jaar en begin dit jaar werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen. Voornamelijk onderdelen van militaire systemen. Dus geen afgewerkte wapens. Opvallend, een deel daarvan had Israël als bestemming. Vandaag zijn er in het Vlaams parlement hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet van minister-president Matthias Diependalen. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen in het kanaal van Willebroek is gevallen, is vannacht overleden in het ziekenhuis. Dat meldt het parket. Het blijft onduidelijk hoe de jongen in het water is gevallen. Het onderzoek daarnaar is volop aan de gang. Bij de lijn is er vandaag overleg na de zware vechtpartij zondag op de kustram in De Haan. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er is al maar meer agressie op het openbaar vervoer. Daarom mogen chauffeurs en controleurs binnenkort bodycams dragen. Dat heeft de regering afgeklopt. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt daar al langer om.
9: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
8: En ook brandweermensen mogen die bodycams dragen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer, dat zegt preventiedienst Mensura. Maar voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. En het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth. Zij studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze krijgt haar diploma openbaar beleid. Er zijn elke dag activiteiten, met donderdag het hoogtepunt, vertelt koningshuiskenner Wim de Hanschutter vanuit de VS.
10: Dan ga je Elisabeth samen met haar medestudenten door de straten zien in een zwarte toga, een vierkant hoedje op het hoofd. Ze gaan uiteindelijk eerst een grote openluchtceremonie bijwonen met alle studenten en met 32.000 genodigden. Koning Filip en koningin Mathilde komen vanmiddag in Boston aan. Ze hebben zich ook aangemeld voor elke ceremonie, voor elke receptie, voor elke audiëntie.
8: Volgens sommige bronnen neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en plant ze onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm, tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima rond 27 graden.
7: Dit is Joe Gold.
11: Alleen maar golden hits
7: uit de 60s,
11: 70s
7: en meer.

0: Het weer met Frank.
1: Ja, net zoals heel veel mensen hadden wij gisteren feest. Lentefeest. Enfin, zo gezegd. Het bleek een hoog zomerfeest te zijn. Maar ja, het was van aan de kust tot in Limburg. Zalig. In Limburg zelfs vlotjes over de 30 graden geraakt. Vandaag ook in de rest van het land, Frank.
2: Dat klopt, ja, inderdaad. Dus het zal quasi in heel het land gaan we tropische temperaturen bereiken. Dat wil dan ook zeggen, ook in Ukkel. Dus waarschijnlijk is dit dan de eerste tropisch warme dag van het jaar. Dus echt warm weer, 31, 32 graden. Dat zijn de maxima voor het binnenland. Aan de kust gaan ze ook richting 28 graden. En daarna gaat er wel een zeebriesje opduiken. Wordt het daarom wat frisser. En de zon is van de partij, het wordt een zonovergoten dag. Dus ja, echt wel een topdag vandaag.
3: Dat blijft zo s'avonds ook lekker lang duren. Dat is vervelend door de week. Als je in bed moet inkruipen.
2: Dat is waar. Eigenlijk
3: alleen maar goed nieuws, hè. Ja, heerlijk.
2: Ja, inderdaad.
3: Morgen, Frank, een temperatuur een graadje minder?
2: Ja, toch iets minder, hè. Dus dan halen we die tropische grenzen niet. We zitten ergens rond 26, 27 graden dan vanaf het noordoosten. Ja, een fractie minder warme lucht die eventjes binnenkomt. Eventueel geeft dat ook wat meer bewolking in de ochtend. Met hier en daar dus ook al wat gaten in dat wolkendek. En uiteindelijk gaan die meestal verdwijnen. En dan krijgen we alweer veelal toch meestal zonnig weer wat morgen betreft. Nu donderdag zal ja, ook zonnig starten. Maar dan geven ze enkele weercomputers toch aan dat in de loop van de namiddag de bewolking wat kan gaan toenemen. Al is dat niet zo dat het helemaal betrokken gaat geraken. En ook dan is het aangenaam warm. Hè. 26, 27 graden qua maximum temperatuur aan de kust is dat dan een graad of 24. En vrijdag komt dan weer wat warmer lucht onze richting uit vanaf het zuiden. Dus mogelijk dat het zelfs dan tropisch warm wordt, opnieuw met 30, 31 graden. Heel misschien aan het eind van de dag dat de atmosfeer wat onstabieler geraakt. Dus een heel plaatselijke regen- of onweersbui is dan wel mogelijk. Maar dat is pas aan het eind van de dag natuurlijk.
3: En dan, Frank?
2: Ja, dan begint het toch stilletjes aan wat te veranderen. Op zaterdag bijvoorbeeld zitten we nog wel in die warme lucht. 6, 27 graden, lukt wel. Maar we gaan zien dat er redelijk wat stapwolken tot ontwikkeling gaan komen. En die kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. Dus heel plaatselijk gaat dat zijn. Dus de atmosfeer is daar toch wel onstabiel voor, genoeg voor. En zondag, ja, dan is het toch allemaal weer een stukje minder hoor. 1, 22 graden dan nog maar. En je merkt dat in de loop van de ochtend gaan we zien dat er toch buien ontstaan. En die buien gaan zich dan van west naar oost over het land trekken. Gaan die trekken tenminste. En dan is het allemaal wat minder. Hè. Dus dat ja. Wel geloof van tweet.
1: Er is een dubieus spreekwoord dat zegt, je krijgt wat je verdient. Wie is er jarig op zondag 7 juni?
3: Dat is nog een week verder, Jank.
2: Dat is nog... dat kan ook veel veranderen.
3: Domme mop is dat nu, zeg. Als je niet eens kunt rekenen.
1: Is het al?
3: Is een spreekwoord dat zegt...
1: Ik dacht dat het al 7 juni was.
3: Het is ook
2: een
3: spreekwoord dat zegt...
1: Oh my god. Ik dacht dat we al een week verder zaten. Ik neem het terug, want dadelijk...
3: Met kerst kunnen geen sneeuw verwachten.
1: Ik neem het terug, want dadelijk krijg ik regen op 16 juni. Laat maar.
3: Nee, Frank, maar even nu nog, is dat dan ook het begin wat we zondag dan krijgen van minder weer de week nadien?
2: Ja, wisselvallig weer inderdaad, dat wel. Hè. Dus met elke dag toch kans op buien of regen. Het enige wat ik merk is dat die temperatuur niet onder de 20 graden gaat.
3: Dat is goed.
2: Dus al wel is het nog wel kwaad.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
4: bij Brico Brico City...
3: en Brico Planet...
4: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.

0: Straks bij Sven en Anke.
1: Gast van die Limburgse mannen, hè. Die kinderen first hebben.
2: Ja.
1: Die een geweldige carrière hebben, maar toch kinderen first. Zo'n goede kerel. Daar hou ik van. Dat is mijn soort man.
2: En dan mogen ze zelfs nog bij Club Brugge keeper zijn geweest. Dat kun je daar dan weer over zetten, eigenlijk.
1: Ja.
2: Alleen maar omdat ze zeggen, ik wil wel een interview met jullie doen, maar na 9 uur, want eerst de kinderen naar school brengen.
1: Goed dat je Club Brugge er nog bij vermeldt, want anders zouden de mensen denken dat we naar Tom François zouden bellen.
2: Ja,
1: mijn echtgenoot. Maar...
3: Hi, we're the Pussycat Dolls. Joe nodigt je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smits.
4: Good times. Great music.
3: Alleen maar golden hits.

0: en Anke.
1: Aan de lijn Club Brugge doelman Simon Mignolet. Goedemorgen Simon.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik noem u nog altijd zo.
3: Ex voor eigenlijk.
1: Ja, maar het is nog maar vers en anders vind ik dat zo hard klinken. Ja. Maar eerste vraag. Zijn de twee zonen Lex en Vin op school gedropt?
2: Jawel. Ze waren er op tijd.
1: Ah, oké. Want ja, Hans van Aken doet dat altijd of vaak. Deed jij dat ook altijd? Had je zoiets van, pensioen of niet, of whatever, ik blijf dat doen? Of is dat toch nieuw?
2: In de toekomst weet ik niet of dat elke dag mogelijk zal zijn, maar tot nu toe was het altijd een beetje de routine. Voordat we naar de training gingen, konden we de kids afdroppen aan school.
1: Ja. Ja,
3: want je woont nu ook aan de kust, hè, op dit moment?
2: Ja, in Knokke, klopt.
1: Maar staat de verhuiswagen al voor de deur? Ben je bijna terug in Limburg?
2: Nu nog niet, maar in de nabije toekomst is het wel zo dat we terugkeren naar Sint-Truiden.
3: Is dat zo? Oké, right.
1: To the roots.
3: Ja. Want we hebben een paar keer gezegd pensioen, maar het is ook niet helemaal waar. Hè. Je stopt als actieve voetballer, als keeper, maar je gaat bij de KBVB aan de slag.
2: Dat klopt, ja. Dus het is eigenlijk een beetje een carrière switch, als je het zo mag noemen. Hè. Dus de actieve carrière stopt, maar dan gaan we vanaf 1 september in Tubize werken.
3: Wat ga je dat doen?
2: Maar ik word eigenlijk de sportieve assistent van Vincent Manhart. Dus al hetgeen wat qua tactisch, technisch voor de jonge duivels, de rode duivels als de Flames aangaat, ga ik hem bijstaan.
3: Oh, wow.
2: En dan ook een beetje het beleidsplan en de visie van het Belgische voetbal naar de toekomst toe organiseren.
3: Oh, wow,
2: en ik denk dat ik dan ook wat opleiding zal krijgen op het gebied van finance, legal, corporate, dat soort dingen allemaal. Dus het wordt wel een hele uitdaging.
3: Hey, maar dat is wel straf, hè? Dat is toch eigenlijk pataat meteen van de actieve carrière, toch al meteen een belangrijke functie daar. Heb je daar opleidingen voor gevoel? Heb je iets gedaan? Of is dat gewoon...
2: Ik ben nog altijd bezig met mijn opleiding. Dus ik heb 2 jaar geleden de Pro League Business School gedaan. En op dit moment doe ik de opleiding van sportief directeur. Ook in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de KBVB. Dus, maar ja, het is, lijkt me logisch dat je in zo'n job vooral kan leren uit de praktijk. Dus we moeten nog heel veel leren, maar we hebben de beste mensen voor ons staan.
3: Maar is vooral het managerachtige ding dat je wil gaan doen? Want je bent altijd een zakenman wel geweest. Of wil je ook ooit trainer worden? Zit dat ook in de ambitie?
2: Trainer zeker niet.
3: Ik denk dat
2: iets te zwaar weegt op het persoonlijke leven. En we hebben al zo'n lange actieve carrière meegemaakt dat ik eerder dat gevoel bij dat management heb. Dus ik hoop dat we dat kunnen doen slagen. En we gaan onszelf daarop smijten vanaf 1 september.
1: 1 september, ja. Ik ging nog vragen, want je bent 38 jaar en een carrière switch. Wat ga je dan nu nog doen tot 1 september? Ga je toch eens een beetje... niks doen is.
3: Vakantie.
2: Ja, absoluut. We kunnen nu eindelijk eens op vakantie gaan wanneer de kinderen hun school eindigt. Dus we gaan even wachten tot het 1 juli is. En dan zijn er ook wat praktische dingen te regelen. Hè. Enerzijds die verhuis, maar dan ook zorgen dat je klaar bent voor fris te starten op 1 september. Dus we gaan er wel de tijd voor nemen samen met het gezin.
3: Ach, voilà.
2: Maar ik ben tegelijkertijd wel blij dat we ook iets hebben om naar uit te kijken en direct aan de slag kunnen gaan.
3: 5 landstitels, een gouden schoen, talloze prijzen, verlaat het veld als clubicoon bij Brugge. Je hebt natuurlijk daarvoor ook wel een ongelooflijke carrière gehad. Dat bleek ook nog maar weer eens de voorbije dagen met alle lofbetuigingen van overal uit de wereld. Hoe kijk je terug op die actieve carrière, Simon?
2: Met heel veel voldoening. Ik denk dat dat het juiste woord is. Anderzijds ook opluchting, want ik ben blij dat het zo gelopen is. Als ik terugkijk op die 20 jaar carrière. En ik had op dat moment gezegd, ja, we gaan dit allemaal bereiken. Dan had niemand mij geloofd, inclusief ikzelf. Dus ja, ik mag heel fier zijn en trots zijn op hetgeen wat geweest is.
1: Bedankt Simon Mignolet. En je weet het, hè, de Limburgers heet je terug van harte welkom vanaf binnenkort.
2: Dat weet ik.
3: West-Vlaanderen wuift je met heel veel dankbaarheid uit, Simon. Heel tof gedaan. En veel succes met actieve carrière. Maar eerst een beetje vakantie nemen, inderdaad. Hè. Geniet
2: ervan. Ja, maar
3: dankjewel. Dag Simon.
2: Dankjewel.
0: Dit is Joe Gold.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een schoolbusje gegrepen door een trein. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn, maar de situatie is wel ernstig. De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Den Dermonde en Londerzeel onderbroken. Daar rijden vervangbussen. Ook op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Sint-Job in het Goor, is een zwaar ongeval gebeurd. Alle rijstroken en ook de pechstrook zijn versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum waren 7 voertuigen betrokken bij het ongeval. Meerdere mensen zijn ook bevrijd moeten worden door de brandweer. De verdere afhandeling gaat wellicht nog lang duren. Je blijft daar dus beter weg. En deze week bereikt kroonprinses Elisabeth een belangrijke mijlpaal. Ze gaat afstuderen aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze heeft dan haar diploma openbaar beleid op zak. Wat ze daarna gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, vertelt koningshuiskenner Wim de Handschutter vanuit de VS.
2: Wat ik al opgevangen heb de voorbije weken en maanden, is dat ze niet direct aan de slag gaat gaan voor het koningshuis. In de zin van als actieve kroonprinses aan het werk gaan. Want eens dat ze daarmee begint, is er ook geen weg terug voor haar. Wat we wel al met zekerheid weten, is dat ze vroeg of laat de handel de Belgische handelsmissies gaat leiden, maar nog niet dit jaar of volgend jaar.
1: Volgens sommige bronnen plant Elisabeth onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
0: Dit is Joe Gold
3: met Carol Schmitz.
4: Goedemorgen.

Iedereen start ooit als een absolute beginner. David Bowie was dat uit 1986. Een fijne dinsdagochtend en welkom bij Joe Gold. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt met ABBA in de schatkamer. Rond 10:30 gebeurt dat. Voor die tijd krijg je onder andere Max en Nightingale. Draai ook een van de allergrootste hits uit het jaar 1971. Het lentefrisse Butterfly van Daniel Gerard zometeen. Maar eerst nog Sutherland Brothers.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
3: Schat, blijft kalm.
2: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalbieprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dat?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

terug naar start, zoals bij het gezelschapsspel Monopoly. Right back where we started from. Superhit was het in 1975 voor Maxine Nightingale. Je weet het, we hebben een groot hart voor de rock'n'roll. Little Richard staat klaar na deze Eurovisie Songfestival hit van Dana.

0: You've Got a Friend and Carole King. Exact 4 jaar geleden, op 26 mei in 2022, gebeurt er iets wat je bijna niet meer verwachtte. ABBA staat opnieuw samen in Londen. Voor het eerst in 14 jaar. Ze lanceren er ABBA Voyage, een gloednieuwe show, maar met ABBA alsof het weer 1979 is. 6 jaar werk stak erin, alle grote hits en op het podium digitale versies van Bjorn, Benny, Agnetha en Frida, begeleid door 10 echte muzikanten. ABBA is 45 jaar jonger, met alle danspasjes erbij natuurlijk. Industrial Light en Magic bouwden mee aan de effecten. En er werd zelfs een hele concerthal voor neergezet. Sommige mensen bouwen een veranda, ABBA bouwt gewoon een heel nieuwe arena. En nog straffer, die comeback leidde ook tot een nieuwe plaat, Voyage in 21. En in Vlaanderen, ja, wij zetten ABBA maar liefst 14 keer op nummer 1, terecht. Ik ga je vandaag dus niet digitaal jonger maken, ik geef je gewoon de echte ABBA. Hier is Chiquitita, trouwens ook een van de hoogtepunten, vind ik, uit dat digitale concert met een prachtige zonsondergang. Als je houdt van uw muziek, ga dat kijken, het is de moeite waard.
1: De Schatkamer van Schmidt.

0: Mensen, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Justin, time to add up.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199.

0: Alleen bij Mediamarkt.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Dame Shirley Bassey uit de gelijknamige film Goldfinger. Het is deze week de finale week van onze meimaand vinylmaand. Iemand krijgt op het laatste van deze week een goed gevulde platenkast. 100 steengoede LP's zitten erin en ook een volledig nieuwe platendraaier. Als je wil winnen, dan heb je een opgave nodig en die hoor je voor 12 uur vanmiddag bij mij. Dus als je blijft luisteren, komt dat helemaal in orde. Dit is Lip Sync nog en Funky Town.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is wauw van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wauw van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen toen een schoolbusje vanmorgen is gegrepen door een trein aan een overweg. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen de klap niet hebben overleefd en of daar kinderen bij zijn. De slagbomen aan de overweg waren wel gesloten, hoort journalist Jeroen van der Aura ter plaatse.
4: Dat is toch wat de burgemeester ons verteld heeft, dat de slagbomen dicht waren op het moment dat het minibusje over de overweg reed. We zien dat hier ook, want de slagboom is geraakt daardoor. Het bestuurder van het busje zou uit de auto gecatapulteerd zijn, maar veel meer info weten we niet.
3: De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij de kettingbotsing op de E19 richting Antwerpen is één persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt de brandweer. Vier mensen raakten ook gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Je hoort Koen van der Zwalm van de brandweer.
5: Liefst voor 8 uur is er hier een ongeval gebeurd op de E19, vlak voorbij de oprit Sint-Job in de rijrichting van Antwerpen. Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Daar is momenteel nog geen duidelijkheid over.
3: Alle rijstroken en de pechstrook zijn versperd. Je vermijdt beste omgeving. Schild en vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van 4000 euro voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven nu 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt. En de rechter wil zo ook een duidelijk maatschappelijk signaal geven. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
2: Dit is Joe Gold
6: met Carol Schmitz.
7: Goedemorgen.

vierde papa met zijn dochter Frank en Nancy Sinatra en Something Stupid. Welkom bij Joe Gold. Tot 12 uur de hits van Schmidt. Dit uur de opgave van onze meimaand vinylmaand. Rond 11:30 voor je die. En voor die tijd Eagles. Welcome to the Hotel California. We gaan ook naar de dansvloeren van de jaren 70. Met Van McCoy en het aanstekelijke The Hustle. En ook dit was een dansbom. Santa Esmeralda.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.

Ben E. King was het. Begonnen als zanger bij The Drifters, maar dan ging hij solo en dat bleek een goede zet te zijn. In 1961 scoorde hij een wereldhit, Stand By Me. Zo dadelijk de opgave om een goed gevulde platenkast met 100 LP's te winnen. Na Roxy Music en Gil

0: nummer van John Lennon. Die werd zoals je weet vermoord in december 1980. En Roxy Music nam meteen dit op als eerbetoon. Jealous Guy.
1: Mei is vinylmaand bij Joe Gold.
0: Legendarische LP's blijven centraal staan tijdens de wedstrijd. Elke dag geef ik je een titel van een heel bekende LP. Samen met drie titels van singles die op dat album staan. Alleen, één van die drie hoort niet thuis op die LP. En die titel moet je dus gewoon onthouden. Want het is jouw pasmunt, zeg maar, om op het laatste van deze week de goed gevulde platenkast met 100 LP's en een platenspeler te winnen. Dus wie wil winnen, moet tegen het einde van de week een lijst hebben van 5 titels die niet op de desbetreffende album staan. Vandaag is het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles. En dan ga ik je nu 3 titels geven waarvan er 1 niet op die LP te vinden is. A. When I'm 64. B. Come Together. Of C. Lucy in the Sky with Diamonds. Dus A. When I'm 64. B. Come Together. Of C. Lucy in the Sky with Diamonds. Welke van die 3 staat er niet op Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Onthoud het goed, want dat kan je een geweldig schone platenkast opleveren.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
2: Joe Gold.

0: In de 60s was alles groovy, zelfs de liefde. A Groovy Kind of Love, later ook nog opgenomen door Phil Collins, maar dit waren de Mindbenders. Zo dadelijk bij de hits van Schmidt's Chaka Khan en I'm Every Woman en ook Matte Hoepel.
1: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
2: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zet op. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s en

eigenlijk een onderschat nummer dit. Old Young Dudes en Matt de Hoepel, nummer 969 in onze recente 70s Top 1000. Zo dadelijk Astrid Philips in de uren van de middag tussen 12 en 3. En de hits van Schmidt zijn er morgen terug tussen 10 en 12. Geniet van het stralende weer van de stralende Stevie Wonder. I wish. Tot morgen.

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Oh, wauw. Oh.
0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
0: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn 4 mensen overleden bij het ongeval met een schoolbusje. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke bij RTL Info. Het gaat om 2 kinderen van een middelbare school voor buitengewoon onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Ze werden vanmorgen gegrepen door een trein, zegt Anne Bergé van de federale politie.
5: Om 7:08 reed er een schoolbusje met 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur aan boord in de straat parallel met de spoorlijn. De chauffeur sloeg links af. De spoorweg over. De slagboom was naar beneden, dus die was gesloten op dat moment. Er kwam een trein aan en het busje is gegrepen door een trein.
4: De treinbestuurder en de families en naasten van de slachtoffers krijgen begeleiding. Op de E19 richting Antwerpen is een dode gevallen bij een kettingbotsing. Die gebeurde vanmorgen ter hoogte van Sint-Job in het Goor. 4 anderen raakten gewond. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Je hoort Koen van der Zwalm van de brandweer.
6: Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Daar is momenteel nog geen duidelijkheid over. Wij vermoeden dat het nog zeker tot de middag gaat duren, tegen dat alle voertuigen getakeld zijn, de rijbaan gereinigd en dus de snelweg terug kan vrijgegeven worden.
4: Je vermijdt dus best de omgeving. Schild en Vrienden kopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van 4000 euro voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt en wil zo een duidelijk maatschappelijk signaal geven. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leidden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. En er is nu ook een eerste volledig elektrische Ferrari op de markt. De Ferrari Luce heeft 1000 pk, haalt in 2,5 seconden 100 km per uur en heeft een topsnelheid van 310 km per uur. Ferrari heeft 5 jaar gewerkt aan zo'n volledig elektrisch model. Het is wel niet goedkoop, je betaalt er ruim 550.000 euro voor. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Jacksons en Blame It on the Boogie. En blame it net zo goed op de zonneschijn daarbuiten. Tot 33 graden vandaag. Dat is me wat. Bloedheet. Maar ik vind het zelf fantastisch om van in de ochtend al op sletsen en in t-shirt gewoon naar buiten te kunnen trekken. Ik hoop dat jij er ook van kan genieten. Al was het maar terwijl je binnen zit met de rolluiken naar beneden. De zonneschijn komt sowieso wel door je radio heen, hoor. Met Otis Redding bijvoorbeeld zometeen. Sitting on the Dock of the Bay. Na Queen dan hier en Bohemian Rhapsody.

helemaal toch hoe een zonnige zomerse dag als vandaag moet klinken. Hè? Zoals Otis Redding hier in Sitting on the Dock of the Bay. Goedemiddag. En ook vandaag is het vandaag. Hè? Van dat mag je op zoek naar de single die niet op het album staat. En je hebt het al meegekregen. Je kan het ook nog eens terugvinden op onze socials. Dat het vandaag gaat over het album van de Beatles. Over Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Daarvan draaien we drie singles of toch net eentje niet. Welke single van de Beatles die we vandaag hier draaien bij Joe Gold staat niet op dat album van de Beatles op Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Daarna moet jij op zoek, verzamel ook al je antwoorden van maandag tot vrijdag, want we spelen dit spel een hele week. Gisteren ging het over Rumours van Fleetwood Mac en morgen zien we wel weer bij welk album we dan uitkomen. Het is niet zomaar dat je het doet allemaal. Hè. Het is wel in ruil voor een platenkast, een platenspeler en daarbovenop ook nog eens 100 vinyls. Dus ik zou de radio een tikje luider zetten, want de Beatles die zouden wel eens onderweg kunnen zijn voor jou. Nu nog wel even niet, want dit is Richie Family met de best disco in town.

0: Bruce Springsteen, the one and only, met Born in the USA. En zometeen de Queen of Disco, die invloed had op latere artiesten als Madonna, als Kylie, als David Bowie. Zometeen Donna Summer.
1: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
2: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Exio's hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een meld, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
12: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
12: En dan met een promo die kan tellen.
13: Tegen de honger die komt.
12: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
14: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
15: Oei, wacht ze.
16: Rustig,
15: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
16: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
14: Prima, prettige avond.
15: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen. En onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu Umberto Giannini 2+2.

Kimmy van Fontella Bees. En op een dag als vandaag zou ik dan zeggen, vooral blijven smeren en blijven hydrateren en dan komt het allemaal wel goed. Want zometeen gaan we toch nog eens in zweet staan met Status Quo, Roll Over, Lay Down. Na Billy Joel dan hier. And She's Always a Woman to Me. She can

Overlay Down en dan is het volop uitkijken natuurlijk naar muziek van de Beatles. Maar dat is nog even wachten, nog heel even. Maar we zijn al in de buurt aan het komen, want we hangen wel degelijk bij de letter B van Beach Boys. Zometeen naar hier al Billy Swan en I Can Help.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En

0: op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis.
1: Joe Gold.
0: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dat?
9: C'est bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

is echt van beste hoor. God Only Knows van de Beach Boys. En we blijven in die categorie van allerbeste platen hangen. Want zometeen heb ik muziek van de Beatles bij. En dat is wat je exact ook nodig hebt. Want je weet het, hè. Aan het einde van de week delen we 100 vinylplaten uit. Een platenkast plus platenspeler. En daarvoor moet je een hele week lang spelen hier bij Joe Gold. Gisteren zijn we afgetrapt. Moest je op zoek naar die ene single die niet op het album stond. En gisteren ging het dan over Rumours van Fleetwood Mac. Deze keer hebben we een ander album uitgekozen, logisch ook. En deze keer gaat het dus over Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Ook daarvan draaien we vandaag 3 singles. Alleen 1 single klopt niet helemaal. En daarnaar moet jij op zoek. Die moet jij noteren. Welke single van de Beatles draaien wij die niet dus staat op dat album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Misschien is het die wel van zometeen. Pak alvast maar pen en papier dichterbij. Want zometeen kom je het dan te weten, hè? Na Peaches en Herb nog met Reunited.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat's van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Hun schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
5: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Dus nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
4: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt directeur Kurt Moens.
6: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Ik wil ook echt wel de hulpdiensten bedanken voor hun professionaliteit, want dat is zeer goed.
4: Er komen van in binnen- en buitenland veel steunbetuigingen, van premier De Wever tot Europees Commissievoorzitter von der Leyen. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in Den Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jonge man van 18. Ze worden alle 3 vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Wow.

check, check, dubbel check. Jawel hoor, daarbuiten is nog steeds op volle toeren aan het schijnen. En net zo goed hier dus bij Joe Gold op jouw radio. Met Boney M en Sunny. Een zeer goede middag. Welkom hier nog steeds bij Joe Gold uiteraard. Waar ik nog eens in de 60s, 70s en 80s duik met de beste muziek hoor. CCR betekent dat. Eric Clapton betekent dat. En nu al Elton John met I'm Still Standing.

zetten we één bepaald legendarisch album centraal. Deze keer werd er dat eentje van de Beatles. Meer bepaald Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Uit dat album draaien we drie titels van singles die op dat album staan. Alleen één van die titels hoort niet thuis op dat album. En die titels moet jij onthouden. Wie wil winnen, moet namelijk tegen het einde van de week een lijstje van vijf titels hebben die niet op de albums staan die we iedere dag opnieuw voorstellen. Gisteren hebben we het een eerste keer gespeeld. Dan ging het dus om Rumours van Fleetwood Mac. Daar hoorde ook één titel niet thuis in het rijtje. Ik hoop dat je dat bijgehouden hebt, want er kan er vandaag dus eentje naast gezet worden. Misschien was het wel die plaat van de Beatles die ik daarnet nog draaide. Dat was When I'm 64. Staat die op dat album van de dag of net niet? Dat opzoekwerk ga ik aan jou overlaten. Ja, je moet er iets voor over hebben, hè? Want in ruil krijg je uiteindelijk toch wel 100 vinylplaten en een platenkast en een platenspeler. En dat is niet niks, hè. Geef toe. Nu dan even geen Beatles, maar wel Lobo onderweg voor jou. Net als deze CCR nog met Proud Mary.

0: woord tegelplakker dan. Dat krijgt vandaag net iets andere invulling, want met al dat zweet van vandaag zou het wel eens kunnen dat je effectief blijft plakken aan de tegel of aan de stoel misschien ook waar je op zit. Zometeen alvast dicht bij elkaar kruipen voor Eric Clapton zijn Wonderful Tonight.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promokokken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
14: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
15: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
16: Wel, meneer, 5317.
15: Ja, mijn naam is...
16: Ja, 5317, ik weet het.
15: Oké. Okay.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
17: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
14: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: heerlijk disco-geluid van de late jaren 70 met Viola Wills in Gonna Get Along Without You Now. De jaren 70, daar blijven we zo meteen nog even in hangen op een zeer romantische manier van het schoonste zelf, hoor. Met Charles Aznavour en zijn She. Nou, hier dan de 50s te bespeuren met Manish Boy van Muddy Waters.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: flinke por geven met ABBA onderweg. En hier ook al Leo Sayer met Long Tall Glasses.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s, 70s en meer.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste...

The baby is nog in every time I think of you. Zeer goedemiddag. We gaan richting 2 uur met Rupert Holmes. En dan denk je ongetwijfeld meteen aan Escape, de Pina Colada song. Maar omdat een beetje verkoeling misschien toch niet verkeerd is, heb ik er hier het iets frissere hymn bijgepakt van Rupert Holmes dus.

0: Dit is Joe Gold. Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer. Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. In Buggenhout loopt het onderzoek naar de oorzaak van het zware dodelijke ongeval. Een schoolbusje werd vanmorgen geraakt door een trein. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzonder onderwijs en 2 volwassenen overleefden dat niet, zegt het parket van Oost-Vlaanderen op een persconferentie.
4: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken over getuigen. Getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
3: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur.
5: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
3: Er zijn ook 5 kinderen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen stabiel. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden vandaag alle 3 voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is nog niet duidelijk. En over het aantal inbrekers is ook nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
0: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

En je weet meteen dat je goed zit, hè? Als je deze stem hoort van Barry White in You're the First, the Last, My Everything. Je weet meteen ook dat je hangt bij Joe Gold en blijf daar gerust hangen als je het wel hebt voor de muziek uit de jaren 60, 70, 80. Daar blijven we induiken, ook tot 3 uur deze middag. Doe ik dat zeer graag samen met jou. Nu dan de 60s hier met Mr. Tambourine Man van de Byrds.

om het vakantiegevoel, het zomerse gevoel nog een beetje meer op te krikken. Met Sun & Rien van Julia Clerc. En nu dan de stad induiken, New York City. Daarover heeft Neil Diamond het hier in Beautiful Noise.

0: dinsdag 26 mei vandaag. We komen uit een verlengd weekend. En als voor jou nog een beetje langer mag blijven duren ook, dan blijven we toch ook gewoon dansen hier. Met de muziek van Leif Garrett bijvoorbeeld. Die krijg je meteen na Marvin Gaye nog, samen met Tammy Terrell in 1-0 Mountain High Enough.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Volgens Google zou het zo'n 540 miljoen euro zijn dat je terugvindt op de bankrekening van Sting van de police. Dat is gigantisch veel geld. Hij zou daarmee zijn 6 kinderen zeer content kunnen maken en dan zeggen van jullie hoeven nooit te werken in jullie leven. Maar dat is exact wat hij niet wil. Hij vindt dat een vorm van misbruik zelfs. Dat je gewoon je kinderen geld geeft en dat ze nooit zelf de handen uit de mouwen zouden moeten steken. Nee, hij heeft hen altijd verteld, kijk, ik wil jullie opleiding betalen, maar jullie gaan moeten studeren en jullie zullen werken ook. Zelf zorgen voor jullie fortuin. Dat is de bedoeling. Als er eventueel nood zou zijn, als jullie in de problemen geraken, dan ben ik er uiteraard wel. Maar ik vind het eigenlijk nog zo verkeerd niet hoor. Nee, zorgen dat je kind toch ook weet hoe het leven een beetje in elkaar zit. Sting met de police dan hier nu. And every little thing she does is magic.

0: Dat is perfect voor als je bijvoorbeeld in een hangmat ligt of buiten aan het schommelen bent van deze lieflijk kleine muziek van Charlene. I've never been to me. Het is nog steeds gigantisch warm daarbuiten, dat heb je ook wel door. Dus ik pas de muziek er even aan en haal deze daarbij van de Four Tops. Standing in the Shadows of Love dan wel.
1: Dit is Joe Gold.

0: Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Oh, zoveel video's.
5: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: Samen bakken na school? Dat is
8: wow.
7: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
8: Maak u dit vanaf nu elke dag, papa?
7: Dat is toch echt wel...
8: Wow.
7: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
8: Wow.
7: Van Vibra.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Als Ellen Foley achter de microfoon kruipt, dan weet je dat er passie, dat er vuurwerk op komst is. En dat is niet anders met haar What's a Matter Baby, hoor je na Desmond Dekker hier.
1: Dit is Joe Gold.

Zeer goedemiddag, nog steeds heel welkom bij Joe Gold, waar het vandaag allemaal draait om de Beatles, meer bepaald om hun album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Uit dat album mag je 3 titels verwachten die hier voorbij komen voor 6 uur vanavond. Vandaag bij mij passeerde al When I'm 64 en straks na 3 uur bij Raf van Brussel mag je er nog 2 verwachten. Het is te zeggen, 1 van die titels die klopt niet, die staat niet op dat bepaalde album van de Beatles en die moet jij noteren. En aan het einde van de week zou je uit moeten komen bij 5 titels van songs die dus niet op de platen van de dag stonden, zoals gisteren bij Rumours van Fleetwood Mac was er ook 1 song die voorbij kwam hier bij Joe Gold die niet op dat album van Rumours stond. 5 titels dus aan het einde van de week moet je die verzameld hebben en dan kan jij kans maken op 100 vinylplaten op een platenkast en ook al op een platenspeler zelf. Dus moest ik van jou zijn, de radio hard

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Ba, un scalt merg
0: în Europa. Left call.
1: Calm. Pesitus on the health in Peru. Hem era mică spreis pe ana op. Să biți zic mea malaria în țigna.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
4: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
6: wow!
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
6: wow!
5: Van Vibra.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
8: Politie en parket onderzoeken het dodelijke ongeval van vanmorgen in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. 4 mensen kwamen om, 2 volwassenen en 2 kinderen. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
9: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
8: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur Kurt Moens.
10: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Rechtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
8: Nog 5 andere kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen wel stabiel. Nog een drama op een spooroverweg in Lokeren, ook in Oost-Vlaanderen. Daar is een fietser van rond de 40 aangereden door een tractor die passeerde. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf toch ter plaatse. De bestuurder van de tractor reed na het ongeval door. Mogelijk had hij de aanrijding niet gemerkt. Het is niet duidelijk of hij al opgepakt is. En ik sluit graag af met heugelijk nieuws, want wielerkampioene Lotte Kopecky is in alle stilte in Brugge getrouwd met ex-renner Axel Merckx. Dat is de zoon van wieler-icoon Eddy Merckx. De 2 zijn sinds vorig jaar een koppel. Het blijft zonnig en warm rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer.
7: Dit is Joe Gold
11: met Raf van Brussel.

0: geschreven door de besnorde, trouwens heteroseksuele politieman van The Village People, YMCA.
1: Joe Gold.
0: Ah, een beetje van slag door dat verschrikkelijke ongeval daar in Buggenhout, zoals zoveel onder jullie. Heel veel sterkte aan alle betrokken partijen daar. Sta me toch toe jou een fijne dinsdagmiddag te wensen. Op 26 mei 2022 gebeurde er in Londen iets wat jarenlang onmogelijk leek. De vier leden van ABBA stonden opnieuw samen op de rode loper voor de première van ABBA Voyage. 14 jaar maar liefst hadden fans moeten wachten op zo'n reunie. En dan die Voyage. Dat is dat zijn digitale versies van Agnetha, Björn, Benny en Annie Fried. Zoals er uitzagen in 1979. 6 jaar werk zat er in dat futuristische concert waar de glitter van de 70s plots weer volledig springlevend werd. Alsof Dancing Queen nooit echt gestopt was met dansen. Dit is ABBA om mijn programma aan te snijden. Welkom.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.

Gene Pitney die nam ons mee terug naar 1967 met Something's Got a Hold of My Heart. In 1989 opnieuw opgenomen door Mark Almond van Softcell. En die Mark Almond die vroeg de originele man Gene Pitney om mee te zingen op de plaat. Dat gaat hem niet horen, zeker? Allee, allee, allee. Allee, come on. Nee, hij zit er niet in. Maar hij zingt dus mee op dit nummer. Straks een van de meest iconische live-registraties van een al even iconisch concert. Maar eerst een van de grootste country-artiesten uit de Verenigde Staten die in 1991 zijn eigen keten van goedkope fastfood-restaurants opstartte. De Kenny Rogers Roasters. Njam, njam.

0: Talking Heads met Slippery People. Het album 77 is trouwens een van Marcel van Tilt's favoriete iconische vinylalbums. Dat mocht hij 2 of 3 weken geleden bij mij vertellen. En voor de mensen die een hekel hebben aan de typische kerstliedjes die ons elk jaar vanaf november door de strot worden geramd, heeft voormalig Talking Heads frontman David Byrne een Spotify-list samengesteld. David Byrne Radio presents Christmas music for people who hate Christmas music. In die lijst vind je alles behalve de standaard kerstliedjes die je momenteel of die je meestal dan rond de oren vliegen, maar muziek die slechts subtiel hint naar de feestdagen. En vooral de nummers die je minder vaak hoort.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoopman!
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
10: Torfs! Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, parties WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
14: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Die na-na-na-na-na stukjes die zijn geen toeval hoor. Dat was typisch voor de bubblegum pop van begin jaren 70. Liedjes die moesten meteen blijven plakken, ook als je amper de tekst kende. Missie geslaagd dan, denk ik. Hè? Samson and Delilah, Middle of the Road.
1: De platenconnectie.
0: Ja, want op dinsdag rond 3:30 is het tijd voor de platenconnectie. Ik draai twee nummers na elkaar van grote artiesten. Echt grote artiesten. Maar er is een verborgen link tussen die twee. Een verborgen verband. Jij mag altijd via de Joe-app raden wat dat zou kunnen zijn. En ik onthul de link na het tweede nummer. Ze hangen aan elkaar. We beginnen met deze.
1: De platenconnectie.

0: De platenconnectie.
1: Ja, twee nummers van grote artiesten na elkaar met een verborgen linkje. Ja, Rob de Nijs, het werd zomer. En Beatles, Here Comes the Sun, dat zet jullie natuurlijk aan het denken. Patricia van Eyck en Tom Akke, die stuurden allebei door. Ja, zomer of de zon is de link. Dat had inderdaad gekund. Dat is voor de hand liggend, maar het had absoluut gekund als je op de sfeer en de titels afgaat. Maar ik zocht het eigenlijk compleet ergens anders, want het zijn twee verschillende muzikale werelden, maar met één opvallende link naar onze Belgische kust. Want Ringo Starr, drummer van de Beatles, en Rob de Nijs, die trokken allebei speciaal naar Oostende voor een tattoo van de legendarische Tattoo Bertje. Jawel, dezelfde man. Die zette dus inkt op zowel een Beatle als op die Nederlandse volkszanger. Allebei een tattoo bij Tattoo Bertje. En Tattoo Bertje zelf, ja, die vertelde later trouwens trots dat hij ook ooit Paul McCartney onder handen nam. Al ontkent Paul McCartney dat verhaal al jaren in alle talen. Volgens Paul heeft hij nergens een tattoo en moet dat vooral ook zo blijven. Maar, dus Ringo Starr en Rob de Nijs, allebei een tattoetje van Tattoo Bert in Oostende. Bertje, moet ik zeggen. Tattoo Bertje in Oostende. Er komt songfestivalmateriaal aan in het Spaans.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu.

0: €6,25. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

Jim Morrison was een poëet, een rebel en een pure rock'n'roll gast. En optredens van Doors waren hypnotiserend en onvoorspelbaar. Dat had ik misschien graag ook eens live willen zien vroeger, Doors. Ik zag Alex Agnew daar straks, Alex Agnew, en het ging over David Bowie en over Doors, want Alex die zingt soms wel eens de Doors, het Doors-programma tijdens optredens. En Alex wist mij te zeggen dat niemand minder dan Urbanus, de grote Urbanus, dat hij ooit de Doors live aan het werk heeft gezien. En Urbanus vond het maar niks. Die vond het echt niks, de Doors. Daar kon Alex eigenlijk niet mee lachen en heeft toen een tijdje niet gesproken tegen Urbanus.

0: OJ's bij Joe Gold. Na 4 uur bezingt Peter Frampton wat we dagelijks aan onze GPS vragen.
1: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Ja, en dat trieste nieuws dat krijg je van Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De gemeente Buggenhout rouwt na het dodelijke ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje werd op een overweg gegrepen door een trein. Er vielen zeker 4 doden. De bestuurder van het busje, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze zaten allemaal op dezelfde school in Buggenhout. Daar openen ze ook een rouwhoek. En de gemeente opent een rouwregister. Burgemeester Geert Hermans.
8: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
7: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quintin spreekt over een gevoel van grote verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de provincie Antwerpen is er op verschillende plekken schade aan het wegdek. Wellicht komt het door de hitte, dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om schade aan de betonplaat op gewestwegen in Geel en Kasterlee en op de E34 in Arendonk. De schade is voorlopig hersteld, de definitieve aanpak volgt later. En het is de warmste 26e mei sinds het begin van de metingen. Het KMI heeft op het officiële meetpunt in Ukkel vanmiddag al 29,1 graad gemeten. Dat is beter dan het vorige dagrecord van 29 graden rond uit 1985. En het warmt nog wat op. Straks kennen we het definitieve nieuwe dagrecord. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
6: Dit is Joe Gold
9: met Raf van Brussel.

Popgelden of die nodigde hen als enige Amerikaanse band uit voor dat project Band Aid. Dus Kool & The Gang, die zingt dus mee op het nummer Do They Know It's Christmas Time. Kool & The Gang met Cherish bij Joe Gold. Alessi Brothers, die staan klaar. Diana Ross en de Supremes ook. Maar eerst deze geslaagde cover van een nummer van Jacques Brel door Terry Jacks.

0: zo met je achtergrondmuziek wanneer je fluitend door de straat wandelt bij een kraakblauwe lucht zoals vandaag. Alessi Brothers en O'Laurie. Ze gaan deze zomer trouwens een nieuw album releasen, die Alessi Brothers. Sign of the Times zal dat heten. Dat klinkt wel als een prinsplaat, maar zwart. Sign of the Times. Straks mag ik bij een geweldig acteur polsen wat zijn favoriete vinylplaat is. Maar zet je nummer als grap voor na de reclame, want dan heerst er een beetje explosiegevaar.
1: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
2: Die geur van vers vinyl.
1: Langzaam laat je de naald zakken.
2: En de muziek vult de hele kamer.
1: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
2: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
1: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Domino met Blueberry Hill.
1: Mei is vinylmaand bij Joe Gold.
0: Yes, dat is nog steeds zo, de laatste week. En vandaag de gast voor Mei is vinylmaand. De man die zo'n présence heeft dat zelfs een gewone scène plots iets geheimzinnigs krijgt. Met zijn doorleefde stem, zijn intense blik en indrukwekkende carrière speelde hij moeiteloos gangsters, vaders, rechercheurs en alles daartussenin zonder ooit geforceerd te lijken. En sans gêne. Een ruwe diamant, mijn filmheld van eigen bodem. Maar vooral een acteur die zelfs zwijgend nog een heel verhaal kan vertellen. En een groot muziekliefhebber onder jou. Dag Shane Barefoots.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Oké? Okay?
0: Ja, met u?
2: Ja. Ja, fantastisch. Ja. Ik ben daar straks gaan fietsen en nu zit ik even wat te lezen in mijn tuin. En dat is geweldig.
0: Ja.
2: Ik heb een nieuw boek en dat is bijna uit, dus dat is geweldig.
0: Mag ik vragen wat je aan het lezen bent, Shane?
2: De Grote Schoonmaak. Het nieuwe boek van Rob van Essen.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Maar... Rob van Essen is meneer Lize Spiet.
0: Juist, ja.
2: Ja, voilà.
0: Dat is goede voedingsbodem en, daar, hè?
2: Ja, geweldig. En ik heb onlangs een lezing van hem gezien. En ik moest direct dat boek hebben. Het is echt een geweldig, geweldig boek. Hij heeft nog mooie dingen gemaakt. Maar dit is weer ja, echt een prijzenboek, denk ik.
0: Hoppakee, een boekentip erbovenop, ja. Zeg. Maar ik bel je eigenlijk over welke artiest en welk album jij absoluut wil aanprijzen in Mei is vinylmaand.
2: Wel, voor mij als 16-jarige heeft David Bowie mij volledig van mijn sokken geblazen met The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Dat was voor mij iets dat ja, een keerpunt was in mijn leven. Ik kende Bowie op dat moment al wel een beetje. Door Hunky Dory en door Space Oddity.
0: Ja.
2: Maar dit album ja, heb ik echt grijs gedraaid. Tot dat op den duur de pin van de pick-up gewoon door de plaat zat.
0: Zeg, was dat echt liefde op het eerste gehoor, dat album? Of was het een soort het moet groeien verhaal?
2: Nee, dat was liefde op het eerste gehoor. Omdat ik Bowie natuurlijk al kende en ja, er ook mee te koop liep. Ik deed er alles aan om een beetje op Bowie te lijken. En ik ben ook heel dichtbij gekomen. Wij gingen op dat ogenblik regelmatig naar Londen om kleren te kopen en zo.
0: Ja.
2: En daar heb ik hem toen gezien in The Rainbow, een theater dat ondertussen al lang is afgebroken, maar waar zijn gitarist Mick Ronson speelde.
0: Goh.
2: En op dat ogenblik was eigenlijk Ziggy Stardust al voorbij. Hij was met andere dingen bezig, maar Bowie was toen in de zaal en wij zaten achter hem.
0: Damn! Goh, kippenvel, man. Ja. Goh, dan ja, moet je je toch inhouden om die niet aan te raken gewoon.
2: Ja, maar het was wel zo dat heel die zaal vol bij kleine David Bowie's zaten. Omdat ja, dat was, god weet je dat, Slaughter on Main Street of zoiets. Of Slaughter on 10th Avenue.
0: Ja, ja.
2: Slaughter on 10th Avenue. Dat was het eerste album van Mick Ronson, zijn gitarist.
0: Ja.
2: En hij had, ik denk, 2 maanden daarvoor, had hij Ziggy Stardust, de band... had hij aangekondigd dat hij... En ik denk zelfs in dezelfde zaal, in The Rainbow. In The Rainbow in Londen.
0: Ja. Wat een geweldig verhaal.
2: En hij daar toevallig. Ja, en ja, dat was geweldig natuurlijk. Hè.
0: Ja.
2: Hij zat daar met Angie, met zijn vrouw.
0: Oh, heerlijk ja. Zeg. Zeg, heeft hij jou ook beïnvloed als zanger bij de Plastic Bags?
2: Ja, Ik bedoel, dat was al lang... na Bowie, dat was al in de jaren 70,
0: ja?
2: De jaren 70, 77, 78. En toen was hij natuurlijk met heel andere dingen bezig. Hè. Heroes en Low de Tin White Duke.
0: Ja.
2: Hij zat toen vol kroegleven in Berlijn. Maar Bowie is altijd wel voor mij iemand geweest waar ik ongelooflijk heb naar opgekeken, omdat ik vond dat hij niet alleen maar die glamour, die glamrock speelde, maar gewoon elke keer erin slaagde om volledig een ander personage na te nemen.
0: Ja, zich eruit te vinden,
2: en,
0: ja.
2: Ja, en heel, heel erg theatraal ook natuurlijk. Hè.
3: Ja.
2: Hij deed heel veel dingen. Ik herinner mij een andere optreden van hem in Vorst Nationaal, waarbij hij als voorprogramma Un Chien Andalou van Buñuel, als de film, ja, als voorprogramma speelde. En dat was waanzin. Dat was echt ongelooflijk. Dat is de film waarin een vrouw haar oog wordt opengesneden.
3: Mm-hmm.
2: Heel bekende surrealistische film. En hij speelde die als voorprogramma. Dus ja, Bowie die heeft hoeveel verschillende soorten Bowie zijn er geweest.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Op het einde toe, geweldig. Black Star vond ik eigenlijk ook nog een geweldig album, hoor.
0: Amai, wat een verhaal. Ja, ik kan er nog altijd niet naar luisteren, naar Black Star, zonder te beginnen snikken en huilen.
2: Ja, dat is zo, hè. Dat is zo straf gewoon. Mm. Echt ongelooflijk.
0: Zeg Shijn, je zit daar in je tuin dat fantastische boek te lezen. Stel je voor dat David Bowie voor 2 minuten zou neerdalen uit de rockhemel en die zet zich in het zonnetje in je tuin naast jou. Wat zou je die man vragen? Je hebt 2 minuten.
2: Oh, wat zou ik hem vragen? Hoe het is in het Vietnam als.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, dat is een goede vraag. Ja.
2: En of hij daar ook volledig... Of hij Mark Bolan al heeft ontmoet.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Bijvoorbeeld. Ja, hij is een paar keer heel dichtbij geweest, hoor. Zelfs in een film... Ik speelde met Toya Wilcox. En Toya Wilcox, zonder dat ik het wist... was de vrouw van de gitarist Robert Fripp. Waar Bowie onder andere ook nog een volledige tournee heeft meegedaan.
0: Maar alleen?
2: Met Brian Eno, ja. En ik zat met Toya Wilcox aan tafel 's ochtends en haar man belde. En ik zeg, het is mijn man, ik ga er even opleggen. Ik zeg, ja, dat is goed. En ik hoorde dat het ging over muziek.
3: Ja.
2: En ik zei, is je man muzikant? En ze zei, ja, hij speelt gitaar, hij is gitarist. Zeg, is hij een bekend gitarist? Ja, nogal, hij is nu op tournee met Bowie. En ik viel stil en ik zeg, hoe bedoel je, hij is op tournee met... Ja, Robert Fripp. En Robert Fripp is eigenlijk, ja, een van de meest onwaarschijnlijke muzikanten die er bestaat nog steeds. Hè. Hij maakt geweldige muziek. En voor mij waren eigenlijk ook een beetje de gitaristen die Bowie eigenlijk altijd koos. Begonnen dus met Mick Ronson, maar dan is er Carlos Alomar gekomen, Robert Fripp dus uiteindelijk ook, Adrian Belew, verschillende gasten, dingen met zijn Amerikaanse, hoe weet je die, een hele bekende gitarist die daarna ook nog heel veel gedaan heeft. Zelf. Maar in ieder geval, voor Bowie was heel vaak de gitarist de aanleiding om andere muziek te gaan maken.
0: Ja, ja.
2: Ziggy Stardust was duidelijk en alles daarvoor Mick Ronson en dan Carlos Alomar. Dat was daarna de Spider, weet je dat? Ik kan er even niet opkomen. Maar goed, dat zijn allemaal verschillende momenten en tijden dat hij met andere muzikanten en andere gitaristen vooral werkte. En die gitaristen die bepaalden heel vaak zijn muziek ook.
0: Ja, die voeden hem waarschijnlijk een beetje.
2: Ja, zeker en wel.
0: Zijn nog een paar snelle, korte vraagjes. Vinyl of Spotify? Ja.
2: Oh, ik heb nog steeds een pick-up en ik speel vaak vinyl, oude dingen. Maar het is zo makkelijk om Spotify te hebben. Ik begin heel vaak te stappen tegenwoordig. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk geweldig om tijdens het stappen naar Spotify te luisteren.
0: Ja, die Ziggy Stardust uit 72, meebrullen of stilletjes luisteren?
2: Nee, brullen.
0: Dat had ik al gedacht, ja. De hele plaat, zet je de hele plaat op of een paar favoriete tracks?
2: Ja. Nee, ik zet de hele plaat op. Ik ken de hele plaat. Nile Rodgers, dat was de man.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Nile Rodgers. En ik moet zeggen, ik ken die plaat, Ziggy Stardust, ken ik gewoon van buiten. Ik weet gewoon wat daar gewoon op de eerste kant en op de tweede kant staat. Dat begint met 5 Years. Het laatste nummer is Rock'n'Roll Suicide en alles daartussen. Ja. Ik ken dat allemaal rot van buiten.
0: Ja, het is
2: waren ook waanzinnige teksten. Hè?
0: Ja, het is een heel verhaal. Het is een trip waar hij u in meeneemt. Hè? En de laatste vraag. Is dat een album dat je overdag of 's nachts wel eens durft opzetten?
2: Dat gaat meer naar de nacht toe.
0: Ah, ja.
2: Ook Lou Reed en zo. Zeker de Berlin van Lou Reed, Ziggy Stardust. Dat soort platen, Transformer, dat zijn zo echt nachtplaten, vind ik.
0: Ja.
2: Maar voor mij is het gelijk wanneer goed eigenlijk. Wanneer. Ik kan me niet schelen dat het op staat. Jij, ik vind het nog steeds geweldige muziek.
0: Ja, het is fantastisch om je over David Bowie bezig te horen. Ziggy Stardust, die duwen we de platenkast in. Dat is bij de om en bij de 100 albums zullen daarin zitten. En ik dank jou hartelijk om deze geweldige, iconische plaat daarin te steken. Ik vond het heerlijk om jou nog eens bezig te horen. Ik wens je het allerbeste. En dit is Ziggy Stardust voor jou. Dankjewel, Jeanne.
2: Fantastisch, dankjewel.
0: Yo!
1: Dit is Joe Gold.

0: is Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
0: Amai, die zijn snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.

8 minuten voor 5 op deze heerlijk zonnige dinsdag met Jimi Hendrix, de man die de gave had om tijdens optredens een gewone gitaar in een soort ruimteschip vol vuur, feedback en pure magie te doen veranderen. Jimi Hendrix en Hey Joe. Aan vuur en overgave ook geen gebrek bij deze man en doe er nog maar een klad danspasjes bovenop. Ah.

0: Ik wilde iets doen voor de artiesten die iets voor ons hebben betekend. Ze zijn zo snel vergeten. Ik wilde mijn waardering geven. Dat is wat Stevie Wonder zei over de song die er na 5 uur aankomt.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Wat krijg je van Bart de Meulemeester?
4: Goedemiddag. Rond deze tijd begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanmorgen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans, 4 doden, onder wie ook 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan de overweg naar beneden waren en dat de licht op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Lisa de Wilde.
5: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren. Dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
4: Het parket sluit geen enkele piste uit. Werd de chauffeur onwel, was hij afgeleid of gaat het om een wanhoopstaat en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat nog. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
6: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
4: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek. En de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
7: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
4: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gazastrook zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen. Dat melden ziekenhuizen daar. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het de zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar al een staakt het vuren, maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich daar nauwelijks aan houdt. De Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese gouden schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32. 2 jaar geleden won Kane de Europese gouden schoen ook al eens in zijn eerste jaar bij Bayern. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden dan.
3: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

0: Wat een stem heeft die man toch eens. Sir Tom Jones en Green Green Grass of Home.
1: Joe Gold.
2: Mei is vinylmaand.
0: Ja, vanaf begin mei zijn we vinylplaten, iconische vinylplaten in onze vinylmeubel aan het steken. Het zijn platen die worden aangeraden door bekende medemensen die ik elke dag rond 4:30 mag opbellen. En tegen het einde van deze maand, aanstaande vrijdag, zit die platenkast vol met 100 iconische vinylplaten. En die kan jij winnen. Platenkast, vinylplaten, platenspeler en luidsprekers. Het is een Lenco-platenspeler, dus niet één van de minste. Wat moet je daarvoor doen? Wel, deze week geeft Karl Schmitz, in zijn uitzending van 10 en 12, tussen 10 en 12 liever, geeft hij de titel van een heel bekend album samen met de drie titels van singles die op dat album staan. Alleen, één van die titels die hoort niet thuis op dat album. En de titel die daar niet in thuis hoort, die moet jij onthouden. Als je wil winnen, die vinylkast tegen het einde van de week, dan heb je dus eigenlijk, als het goed is, deze week een lijstje van 5 titels nodig die dus niet op de desbetreffende albums van de dag staan. Je kan de opgave ook vinden op onze socials. Joe Gold op Instagram, Facebook ook. Op mijn Instagram kan je op mijn verhaal de opgave zien. Ik ga het vandaag ook maar zeggen. Hè. Karel die had het vanochtend over Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Ik draag per toeval vandaag mijn Beatles t-shirt. Ik kreeg ook van hem 3 titels van singles van de Beatles. En 1 nummer staat dus niet op dat album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En die titel die ga je moeten onthouden. Online kan je het dus bekijken. Die story is 24 uur zichtbaar. Daarna is het onherroepelijk te laat. Ik draai nu voor jou Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. En dat is een van die zoveel fijne tracks op het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Die titel moet je dus niet onthouden. Zoek een van de 2 andere tracks die niet op dat album staan. Heel veel succes.

0: Gibson Brothers komen eraan met Non-Stop Dance en Roy Orbison met Pretty Woman. Maar eerst...
1: Joe Gold.
0: De Actua-plaat. Ik lees een Actua-bericht voor en jij mag daar de komende drie platen nadenken over welke 60s, 70s of 80s song je zou kunnen linken aan dat Actua-artikel. Een beetje thematisch, waar je dat ook aan kan ophangen. En dan mag je mij dan doorsturen in de Joe-app en straks overloop ik jullie suggesties en draai ik welke plaat liever gekozen is door mezelf en de redactie. Sommige mensen beginnen op hun 81ste aan sudokus of een rustige wandeling. Maar autosportlegende en coureur Jackie X, die kruipt gewoon opnieuw in een racewagen op zijn 81 jaar. De zesvoudige winnaar van Le Mans mocht deze week nog eens een testrit uitvoeren voor een Koreaans raceteam. En blijkbaar zit er nog altijd evenveel benzine in zijn bloed als in de jaren 70. Terwijl de meeste van ons op die leeftijd zoeken naar een leesbril of het rustig aandoen, zoekt Jackie X dus nog altijd naar die ideale racelijn. Het bewijs dat sommige mensen nooit echt vertragen, ze schakelen gewoon soepeler. Welke 60s, 70s of 80s greatest hit hang jij daaraan op? Laat het maar weten in de Joe-app.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
6: Wauw!
5: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
7: Oma, dit is het lekkerste ooit.
5: Dat is toch echt wel...
6: Wow.
5: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
7: Wauw!
5: Van Vibra.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen...
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat blieft?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

Zometeen overloop ik jullie talrijke suggesties wat de Actua-plaat betreft. Maar eerst een jarige, want Stevie Nicks van Fleetwood Mac, die is jarig vandaag. Die wordt er vandaag 78. Mick Fleetwood, die wenst op zijn Instagram-pagina ook een fijne verjaardag. The world would not be the same without your words, voice and spirit. Proud of you always. Dat is een ongelooflijk mooie boodschap van drummer en oprichter Mick Fleetwood.

0: Sadio stuurt nog in de Joe-app. Oh, Fleetwood Mac, love hem. En je hebt groot gelijk. We love hem too, beste Sadio. Dankjewel voor je berichtje. Hip Valerie, joehoe, santé in meer dan de volle gloria voor Stevie Nicks, die vandaag 78 werd.
1: Joe Gold.
0: Ja, en doe daar nog 3 jaartjes bij, dan zit je aan 81 levensjaren. En sommige mensen beginnen op hun 81ste aan sudokus of rustige wandelingen. Maar autosportlegende Jackie X die kruipt gewoon opnieuw in een racewagen. De 6-voudige winnaar van Le Mans mocht deze week nog een testrit uitvoeren van een Koreaans raceteam. En blijkbaar zit er nog altijd evenveel benzine in zijn bloed als in de jaren 70. Ja, heel veel suggesties. Waarvoor grote dank. Beatles, die mochten niet ontbreken met You Can Drive My Car. Het was een suggestie van Lorenzo. Sommige mensen worden ouder, maar nooit oud, laat Bavo weten. Elfenville, Forever Young. Erika vindt dit de ultieme soundtrack voor iemand die op zijn 81ste nog altijd bezinnen in het bloed heeft. Born to be Wild van Steppenwolf. Van Canned Heat, dat was voor Erik. Sniffen the Tears, voorstel van Jan, van Luc en van Joshua of Joshua. Marleen, die zocht het bij Kraftwerk en Autobaan. Lydia linkt deze, de race van Yellow, aan snelheid, pitlanegevoel en racewagens. Waarvoor dank. Tom dacht aan Tracy Chapman en Fast Car. Never Ending Story van Limaal, want Jackie X weet ook van geen ophouden, laat Katrien weten. Maar niks, Raf, Mieke en Thomas, die stuurden allemaal deze fijne suggestie. Ride Like the Wind van Christopher Cross. Vooral snelheid, zo snel als de wind. Als het dan maar 12 bevoor is, denk ik, als Jackie X dat zou voelen. Maar wat een zin, Raf. Mijn god, het is tijd om iets te gaan snoepen of zo. Ik heb een beetje nood aan suikers. Swat, mag ik jullie ongelooflijk bedanken voor die geweldig fijne suggesties en jullie creativiteit. Maar dit is dus Christopher Cross

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.

0: Boogie Nights van Heatwave. Heatwave. Heatwave, dat is een hittegolf, hè? Wat de temperaturen. Hè? In ons land spreken we officieel van een hittegolf, volgens het KME tenminste, wanneer er aan volgende voorwaarden is voldaan. Gemeten in Ukkel, minstens 5 opeenvolgende dagen aan een maximumtemperatuur van 25 graden of hoger. Kunnen we afvinken, hè? En hiervan moeten minstens 3 dagen subtropisch warm zijn, minstens 30 graden Celsius. Dat zal ervan afhangen wat de volgende dagen brengt, natuurlijk. Hè. Dan zitten we misschien wel aan die 3 dagen tropisch warm van minstens 30 graden Celsius. Maar het is een lekker weertje.
1: Dit is Joe Gold.
0: Als de vos in gevaar is, kan hij tijdens een sprint een topsnelheid van 50 km per uur halen. Ook springen kan de vos goed, tot wel 5 meter ver en 2 meter hoog. Ja, wadden, zo ben je gewaarschuwd voor wat er nu aankomt. The Sweet en Fox.

half troubadour, half Duracell konijn, maar volledig jaren 70 deze Leo Sayer Thunder in My Heart uit 77. Ik heb er nog eentje voor jou. Geniet ervan met volle teugen. Het is een prachtige boodschap van de grote Sam Cooke. Tot

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Veel meer informatie kwam er niet. Er zou wel een autopsie gebeuren op zijn lichaam. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks aan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
2: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
1: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen raakten levensgevaarlijk gewond. Maar hun toestand is stabiel. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Die gewonde kinderen die komen uit verschillende locaties, gaande van Bornem tot Beveren, als ook uit Muizen. En de 2 overleden kinderen die komen ook uit Bornem.
1: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Hij test ook negatief op drank en drugs. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
4: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap. Een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daar net ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
1: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opende een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen ook hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat melden Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard reed op enkele kilometers voor de streep weg en kwam alleen aan. De Oostenrijker Kal werd 2e op meer dan een minuut. De Australier Jai Hindley eindigde 3e. Vingegaard verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt op zondag. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook dan, bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Whoa.

0: Bravo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
6: Dit is...

0: het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s.
2: Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis.
1: Joe Gold. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
0: Dit is 60s at 6.
1: Alleen maar golden hits

0: garage. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig,
2: Sam. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker. Dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
10: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
10: En dan met een promo die kan tellen.
11: Steek je eronder, kop.
10: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
14: wow!
13: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
14: wow!
13: Van Vibra.
15: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Lisa de Wilde.
17: Er gaat ook een autopsie volgen op het lichaam van de buschauffeur. En we doen dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van die omstandigheden van het ongeval. Maar wat we wel weten is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd.
16: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur van 49 door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
18: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
16: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Nog 5 andere kinderen, van 13, 14 en 15, raakten levensgevaarlijk gewond, maar hun toestand is stabiel. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
19: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap. Een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daar net ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
16: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opent een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigden al hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat melden Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. Sport, de Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn vierde ritzege al, ook de vierde bergop. Vingegaard arriveerde solo en verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. En het nieuwe dagrecord voor 26 mei staat op 30,3 graden. Dat is de hoogste temperatuur die het KMI vandaag kon meten in het officiële meetpunt in Ukkel. Vanmiddag gingen ze daar al over het oude dagrecord van 29 graden rond uit 1985. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt wel de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden.
15: Dit is Joe Gold.
13: 70s at 7.
15: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Bye Bye Pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalbieprijs van maar 6,25 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel 600 euro. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
6: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
7: Dit is

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
2: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit doet die ongerustheid die ik ook heb als ouder, wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
1: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Lonterzeel vanavond opnieuw op gang komt over één van de 2 sporen. Er woedt een brand in de haven van Zeebrugge. Er hangt een grote rookpluim, mogelijk door een container die in brand vloog. Meer informatie is er nog niet. Er zat geen asbest in de rook bij de zware brand van gisteren in een textielfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Dat laat de gemeente weten. Scholen en crèches bleven daar vandaag nog uit voorzorg dicht. Morgen gaan ze wel weer open. En een serieuze domper voor Alexander Bloks op Roland Garros. Hij moet forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde door een enkel blessure. Bloks verzwikte zijn enkel op training. Hij is 21 en maakte zijn debuut in Parijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
2: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit doet die ongerustheid die ik ook heb als ouder wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
1: Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel vanavond opnieuw op gang komt over 1 van de 2 sporen. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn meerdere doden gevallen toen ze verfrissing zochten tegen de hitte. In de UK verdronken 4 tieners. In Londen haalden ze 35 graden, dat is daar nog nooit gebeurd zo vroeg in het jaar. In sommige delen van Frankrijk steeg het kwik zelfs tot 39 graden. Daar vielen al zeker 7 doden, van wie 5 die verdronken. Op heel wat Franse stranden staan ook nog geen redders. Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op Roland Garros. Ze verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Madison Keys, dat is de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Het was haar debuut op het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Journalist Jeroen van der Rauwera was de hele dag in Buggenhout.
2: Die 5 schoolkinderen zijn na het ongeval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. En ze zijn ondertussen allemaal buiten levensgevaar. Zwaar gewond wel, maar buiten levensgevaar. Al moeten we dat nog met grote voorzichtigheid zeggen natuurlijk. Want de kans bestaat natuurlijk dat veel van die kinderen voor een lange revalidatie staan. Toch wel een bijzonder zware ongeval.
1: De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en werd nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat hem bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Zo komt er een autopsie op zijn lichaam. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
1: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er precies is gebeurd. Zij denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Piquet kon met haar praten.
4: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
1: De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is nog niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Je hoort Joris Salte van Buitenlandse Zaken.
5: Er zijn veel regels die maken dat je niet binnen mocht in de VS. We weten dat de Verenigde Staten hun regels in die zin verstrengd hebben. Het is hun goed recht om dat te doen. We zullen al niet geïnformeerd worden over het feit dat iemand al dan niet toegelaten is tot het grondgebied. Meestal worden die op het eerste vliegtuig teruggestuurd.
1: Het WK voetbal start op 11 juni. In de tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien.
0: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
6: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor ze gegrepen werden door een trein. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
2: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
1: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De Belgische mijnenjager Primula vertrekt overmorgen naar de Middellandse Zee om deel uit te maken van een permanente NAVO-vloot. Dat meldt onze marine. De Primula kan zo sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Het schip keerde onlangs nog terug naar Zeebrugge vanuit de Oostzee. En in Frankrijk komen er 240.000 extra laadpalen bij tegen 2030. 60.000 daarvan zijn supersnelle laders. Dat heeft president Macron aangekondigd. Daarmee zullen er in totaal meer dan 400.000 laadpalen zijn in Frankrijk. Goed nieuws dus voor wie met een elektrische auto naar het zuiden wil. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

jou zijn. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Hun slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het Hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.